0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de vrijdag alweer. Dat betekent dat het bijna weekend is. Ja, ik kan altijd stiekem wel lekker uitkijken naar het weekend. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik dit weekend niet echt plannen heb. Maar goed, dat maakt niet uit. Die plannen die kunnen nog komen natuurlijk. Hè. Je weet het nooit. Want zo'n weekend is vooral lekker uitslapen. Misschien ook stiekem wat later naar bed. Een beetje anders eten dan door de week. Ja, ik kijk daar toch altijd stiekem wel naar uit. En misschien dat jij dat thuis ook wel hebt. Dus nog even één schooldagje. En dan lekker weekend. En alleen vandaag maak je dus bijvoorbeeld ook nog kans op een hele leuke prijs. Die hoor je straks met de prijsvraag om 7:10. En straks natuurlijk ook Sprookjesboom en de platenkast. En ja, het is vrijdag, dus ik heb nog maar 2 plekjes over voor een heel leuk thema. Dus als papa of mama nou al wakker is, ja of niet, maak ze dan even wakker. Want ik kan nog wel wat hulp gebruiken, aangezien DJ Arnoud op vakantie is. Dus ik hoop dat je dat even voor mij wil regelen. Dan gaan wij met z'n allen ondertussen alvast eens even kijken of we dan ook echt iedereen wakker kunnen maken. Hè? Met ietsje stevigere muziek dan die we net hadden. En we gaan vandaag beginnen als allereerste met Monique Smit.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag organiseerde Assepoester een groot bal in haar kasteel.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Hé, dat klinkt vrolijk.
1: Nee, opnieuw. Ik zeg het nog één keer. Eerst je linkervoet.
3: Nee, het is eerst rechts.
1: Ja, en dan links.
2: Waar zijn jullie mee bezig?
1: Prinses Assepoester. We zijn aan het oefenen voor het bal.
4: Ja, want het is zo'n belangrijk bal. We willen wel de juiste dans doen.
3: Ja, want op een bal moet je natuurlijk wel dansen zoals het hoort, hè?
4: Ja.
3: Net zoals u.
4: Ja.
3: Anders komen we maar niet, hè?
4: Nee.
1: En als je eenmaal de 400 jaar gepasseerd bent, dan willen de beentjes niet meer zo, hè?
2: Maar wie heeft dat gezegd, dat je moet dansen zoals het hoort?
1: Hij.
2: Wat een onzin.
1: Oh.
2: Je moet een dans doen die bij je past.
1: Oh.
2: Jullie kunnen misschien niet zulke grote soepele passen maken.
4: Oh.
2: Maar dan kan je bijvoorbeeld wel zo doen.
1: Dat zijn mooie passen.
4: Ja.
1: Nou, dat moet wel lukken, toch, broertjes?
3: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Fijn. Tot vanavond dan. Goh, dat had ik nou nooit gedacht. Dat er iemand niet naar het bal zou komen omdat hij bang is dat hij de juiste dans niet kan dansen.
0: Maar Assepoester kwam er al snel achter dat de kabouters niet de enige waren die bang waren om te dansen.
3: Oh, ik kan gewoon niet dansen zoals het hoort, hè. De laatste keer dat ik in de balzaal danste, heb ik 3 vloertegels en lang niks kleine tegenbroken. Dan kom ik net zo lief niet, hè.
2: Flauwekul. Iedereen moet kunnen dansen op een bal. Ja, je moet gewoon een manier vinden die bij je past. En die de balzaal niet afbreekt, natuurlijk. Als je nou eens heel voorzichtig danst, op je tenen.
3: Ja?
2: Kijk, zo.
3: Ah, maar dat is een goed idee. Oh, dat gaat me wel lukken. Hoppa. Oh, ja.
5: Wij kennen alleen het dansje dat Roodkapje ons geleerd heeft.
6: Dat past niet echt bij zo'n chic, belangrijk bal.
7: Nee, ik denk niet dat we komen.
2: Hoezo niet? Ik vind het pas echt belangrijk dat jullie dansen zoals jullie zelf willen. Wat dachten jullie hiervan? En als jullie dan allemaal zo doen?
5: Dan
2: draaien?
6: Oh ja.
2: Dat doet niemand jullie na.
7: Wat een goed idee.
6: Ja,
7: we gaan het snel oefenen met de anderen.
6: Ja, kom op.
2: En toen wilde de draak graag weten waar hij zijn vleugels moest laten.
8: Nou, u heeft het er maar druk mee.
2: Ja, maar ik wil nou eenmaal wel dat iedereen danst vanavond.
8: Ja.
2: Oh, ik moet weg. De wolf wil weten hoe het ook alweer zat met de Engelse wals. Dag.
8: Dag.
0: Ja. Assepoester was de hele dag zoet met haar danslessen. Maar het hielp wel. Iedereen kwam die avond vol goede moed naar het kasteel.
9: Ik ben zo blij met die mooie dans die Assepoester ons geleerd heeft.
6: Ja, hij is gigantisch. Maar wat voor dans zou ze zelf eigenlijk doen?
9: Het wordt vast heel bijzonder.
6: Ja!
10: Ah, het wordt geweldig. Assepoester heeft me zo'n vurige dans geleerd.
3: Hey. Kijk uit waar je met die vlammetjes blaast, hè, jongen.
10: Ja.
3: Ik moet nog wel kunnen dansen, hè.
0: En omdat iedereen vond dat Assepoester zo goed kon dansen, keken ze allemaal vol verwachting naar haar.
2: En dan nu voetjes van de vloer.
3: Ja.
9: Doet ze niks? Huh?
11: Waarom bleef ze nou zitten?
8: Weet u zeker dat u zelf niet meedanst?
2: Nou, een ander keertje misschien. Ik heb nog zo'n pijn aan mijn voeten.
3: Oh, ik
12: heb
3: er ook niks van.
12: Yeah.
0: Assepoester had de hele dag zoveel dansjes voorgedaan dat ze nu zelf geen voet meer kon verzetten. Maar omdat de rest zo'n plezier had, heeft ze zelf toch ook genoten. Dat doet me trouwens denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Het liedje wat je net hoorde was gemaakt natuurlijk door Kinderen voor Kinderen. Speciaal voor de Kinderboekenweek, want dat doen ze namelijk elk jaar. Dus we moeten nog even geduld hebben. In september komt namelijk het nieuwste liedje van ze uit. Natuurlijk voor de Kinderboekenweek van 2026. Maar ik heb nog meer boekennieuws waar we niet meer op hoeven te wachten. Sterker nog, ja, dit is hot. Want de kinderjury is inmiddels uitgereikt. Een prijs die altijd hartstikke belangrijk is. Speciaal voor kinderboekenschrijvers. Want dan wordt er namelijk gekozen welke kinderboekenschrijver, of nou ja, eigenlijk vooral welk kinderboek het allerbeste is. Ze hebben elk jaar categorieën. 7 tot en met 9 en 10 tot en met 12. En in die eerste categorie, 7 tot en met 9, is iets bijzonders gebeurd. Want ze zijn winnaar geworden voor de 5e keer op rij. Ja, dat is nog nooit eerder gebeurd. De winnaar van de categorie 7 tot en met 9 voor de kinderjury beste kinderboek zijn geworden Rutger en Thomas. Ja! Ja, nou hebben ze al vaker gewonnen, maar met hun allernieuwste boek, De Verkleinstraal, hebben ze dus weer zo'n mooie beker in de wachten gesleept. En het is dus nog nooit iemand anders gelukt om zo vaak achter elkaar te winnen. Hartstikke knap natuurlijk, dus je zou bijna denken, nou dan doe even een jaartje niet mee. Maar ze hebben toen ze gewonnen hadden meteen eigenlijk al een tipje van de sluier gegeven in de speech. Hè, van dankjewel allemaal, dankjewel, oh wat fijn dat we gewonnen hebben. Toen hebben ze dus meteen al verteld, we zijn al bezig met boek nummer 6. Nou, ja. Oh ja, dat wordt dan helemaal spannend natuurlijk. Hè? Ik ben benieuwd hoe dat gaat heten. Dat hebben ze allemaal nog niet verklapt. Ook nog niet precies wanneer het uit gaat komen. Alleen dus dat er een nieuw boek van Rutger, Thomas en Paco aan gaat komen. Maar ja, die andere 5 zijn natuurlijk ook al hartstikke leuk om te lezen. Dus Rutger, Thomas en Paco, van harte gefeliciteerd met jullie mooie beker.

0: Crazy Days. Ja, dat is het meestal lekker in het weekend, hè? Even lekker gaan luieren. Maar vandaag nog niet, want het is vandaag nog vrijdagochtend.
1: De platenkast van Arnoud.
0: En met die platenkast zitten we de hele week in de zero's. Oftewel in de tijd van 2000 tot 2009. En ik heb een berichtje binnengekregen van een papa en een mama. En dat vind ik wel heel lief. Ja, heel lief en heel schattig. Want wat is namelijk het verhaal? Zij vragen een liedje aan van 2005. Het liedje heet namelijk Love You More van de Nederlandse band Raccoon. Want wat is namelijk het verhaal? Ja, zij zijn op dit liedje getrouwd. Daar hadden ze de eerste dans. Dat is toch schattig, ja? En ze zijn inmiddels precies 20 jaar getrouwd. Ze zijn namelijk getrouwd in 2006. Dus inmiddels zitten we in 2026. Dus dit jaar, hey, jubileumjaar, 20 jaar. Van harte gefeliciteerd. En toen ze hoorden dat ik de platenkast had, dachten ze, ja, maar dan moet dat ene liedje van onze trouwrij natuurlijk ook even voorbij komen. Dus ja, we zijn er niet alleen voor kinderen, Hallo Kids Radio, maar natuurlijk ook voor de papa's en mama's en de opa's en oma's. Dus dit vind ik wel hartstikke mooi om te horen. We gaan dus even met z'n allen terug naar 2005. Speciaal voor de papa en mama. Staat dat eigenlijk bij van wie dat is? Nee, staat geen naam bij. Maar goed, ik weet, ik heb het mailadres. Papa en mama zullen precies weten. Die zullen de radio nu hard aan me aanstaan. Speciaal voor hun gaan we luisteren naar Love You More van de band Raccoon.

Dat was Chris Bauer op Hallo Kids Radio met dat leuke vrolijke liedje. Hoe heet dat liedje? En nou ja, misschien dat je nu een beetje hetzelfde gevoel gaat krijgen. Want ja, Chris Bauer zong over een liedje waarbij hij niet meer precies weet wat ook weer de titel was. Nou, misschien dat je daar straks ook wel last van hebt met de prijsvraag. Want ik ga je zo meteen een vraag stellen waarbij ik op zoek ben naar het goede antwoord. Want alleen vandaag maak je namelijk nog kans op het Paw Patrol zoekboek. En ik heb al een aantal luisteraars blij gemaakt deze week. Dus hopelijk ben jij vandaag aan de beurt voor die geheime 10 voor 7 prijsvraag. Het enige wat je dus nog hoeft te doen is even goed op te letten. Want ik ga de prijsvraag stellen. En dan ben ik benieuwd of jij weet wat het antwoord is. A, B of C. Oké, let op. Daar komt ie. De vraag is, waar wonen de Paw Patrol pups? Dus nog een keer, waar wonen de Paw Patrol pups? Is dat A, in een school? Of is dat B, in een toren? Of is dat C, in een kasteel? Dus waar wonen de Paw Patrol pups? Is dat dus A, in een school? Is dat B, in een speciale toren? Of is dat C, in een kasteel? Nou, volgens mij niet super moeilijk. Maar goed, je weet nooit. Want ik had deze week toch een aantal vragen die moeilijker waren dan ik van tevoren dacht. Dus ik ben heel benieuwd of jij het goede antwoord weet op de prijsvraag. Als je het weet, dan mag je dat natuurlijk insturen. Via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want ik heb namelijk nodig, niet alleen je goede antwoord namelijk, maar ook je naam en je telefoonnummer. Want we bellen elke dag iemand in de uitzending die als het goed is het goede antwoord kan geven. En die heeft daarna gewonnen.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is alweer een paar minuten over 7. Dus ik denk dat langzaamaan iedereen toch echt wel wakker begint te worden. En laten we eerlijk wezen, het feit dat de zon al op is, helpt natuurlijk wel. Hè? Tenminste, mij helpt het wel. Want als het buiten nog donker is, dan denk ik, oh nee, laat me nog even een paar minuutjes liggen. Maar als het buiten al licht is, dan, ja, dan denkt mijn lichaam toch eerder, nou, we gaan beginnen met de dag. En vandaag wordt vast en zeker ook een hele leuke dag. Op school, maar ook hier op Hallo Kids Radio. Want deze hele week kan je bijvoorbeeld nog iets heel leuks winnen van Paw Patrol. Namelijk het zoekboek. Dus als je denkt, nou ja, die wil ik wel even winnen. Ik heb net al eventjes de prijsvraag gesteld op de radio. Zometeen nog de herhaling. En natuurlijk straks nog veel meer. Ook de ontbijttip komt eraan. En we gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is. Ook heel belangrijk natuurlijk om te doen. Dus zullen we alvast even door? Ja? Met deze? Want dit liedje moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat hoort bij de ochtendshow. Ze is zelfs speciaal voor gemaakt. En die moeten we wel even laten horen voordat we er weer doorgaan met andere leuke liedjes. Want oh, daar komen nog heel veel leuke aan.

0: Dat was een liedje van Meadow hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, dat heb ik. En vandaag heeft de ontbijttip alles te maken met een banaan. Maar ook met pindakaas. Ja, het is een combinatie die heel vaak gemaakt wordt. En dit is een lekkere combinatie om te eten, maar ook om te drinken. En dan denk je misschien wel, huh? Pindakaas drinken? Ja, dat kan. Ik weet het, het is een gek idee, maar het kan echt. Wat heb je namelijk nodig? We gaan een smoothie maken. Dus je hebt nodig zo'n grote blender. Nou, daar doe je even één banaan in. Zonder schil natuurlijk. En alvast in wat kleinere stukjes breken. Maar je hoeft hem nog niet helemaal klein te snijden. Want ja, dat doet die blender straks voor je natuurlijk. Nou, dus die banaan die gaat erin. Dan doe je een flinke plens melk erbij. Dan ga je er ook een beetje chocola in doen. Maar niet chocola zoals de reep chocola. Maar gewoon een beetje cacao poeder. Dat is eigenlijk wat bitterder van smaak natuurlijk dan normale chocola. Dus een lepeltje cacao poeder gaat erin. Een lepel pindakaas gaat erin. En er gaat ook een klein beetje havermout in. Zodat hij wat zwaarder wordt op je maag. Dat je goed vol zit straks. Nou, doe je de deksel er bovenop. En dan gaat hij even flink husselen. En dan is hij klaar. En nou doe ik, ik weet niet hoe het bij jou zit als je af en toe een smoothie maakt. Maar als ik soms een smoothie maak, dan heb ik altijd een lepel bij de hand. En dan ga ik altijd eerst even proeven. Zo uit die blender. Dan moet natuurlijk wel de blender uitstaan. Hè? Dat lijkt me logisch. Maar dan doe ik de deksel eraf. Ga ik even proeven. Dan denk ik, nou, moet er nog een beetje meer van het een of het ander bij? Misschien een beetje meer pindakaas. Of misschien moet er toch nog een extra banaan in. Kijk, dan kan je dat nog doen. Want als je namelijk eerst alles in de glazen hebt geschonken. En je denkt daarna, ja, had nog wel een beetje pindakaas bijgekund. Ja, dan moet je alles weer terug doen. Dan duurt het veel langer. Dus dit is toevallig een hele handige tip. Maar eigenlijk heb je dus maar nodig niet zoveel ingrediënten. Een banaan, een beetje melk. Je hebt nodig een grote lepel pindakaas. Je hebt nodig een wat kleinere lepel cacao poeder. En een beetje havermout. Nou, en daarmee kan je dus al zo'n hele lekkere smoothie maken. En dan wordt hij zo'n mooie zomerse lichtgele kleur. Op zon.

TwitchTuber, oftewel zijn artiestennaam is Job. En hij heeft weer aangekondigd dat er nieuwe muziek aan gaat komen. Over een paar dagen al, dus hartstikke spannend. Want als dat liedje uitkomt, dan hoor je hem natuurlijk ook hier bij Hallo Kids Radio. Want we hebben hartstikke veel fans van TwitchTuber die naar Hallo Kids Radio luisteren. Dus ja, wie weet, misschien wel binnenkort een nieuwe superhit. Het zou zomaar kunnen. Maar daar moeten we nog even op wachten. Ja, want de superhit van deze week is natuurlijk Shakira. Volgende week wordt het weer een nieuwe. Ja, en wordt het dan Job? Dat zou zomaar kunnen. Of misschien wordt het wel iemand anders. Wat dacht je misschien wel van de nieuwste van Rutger en Thomas? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar dan gaan we nu eerst even luisteren naar die van vorig jaar. Je bent...

0: laatst waren er een hele hoop op de radio. Namelijk de meiden van Unity. Dat zijn er 4. Mixed Up zat erbij in het liedje. Dat zijn er ook weer 4. Plus Luna Sabella. Dus met 9 man in de studio. Dan hebben ze een hartstikke leuk liedje gemaakt. Maar ja, ik ben toch altijd wel weer benieuwd. Hè? Hoe zou dat dan gaan als je zo'n liedje zou maken? Zouden ze dan allemaal met 1 microfoon zingen? Of zouden ze dan allemaal een aparte microfoon hebben? Of moeten ze bijvoorbeeld om en om de studio in? Moet ik toch eens even een keertje gaan vragen. Ik vind het in ieder geval wel leuk dat ze vorig jaar samen een liedje hebben gemaakt. Ik hoop dat ze dat dit jaar weer gaan doen. Maar ja, daar kunnen we nu niet op wachten. Nee, want nu is het namelijk de hoogste tijd voor andere muziek.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is vandaag vrijdag 22 mei. Dus dat betekent dat we uitgebreid gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is. Maar we kijken ook alvast even naar het weekend. Want ja, dan hebben we geen ochtendshow. Maar daar willen we natuurlijk wel voor zingen voor al die jarigen. En zo zie ik in onze verjaardagskalender staan dat Nina jarig is. Nina is jarig op zaterdag. Nina wordt dan alweer 10 jaar. Dus Nina, van harte gefeliciteerd alvast met jouw 10e verjaardag. Je hebt een lekker mooi warm weekend uitgekozen om jarig te zijn. Ja, dat kan je natuurlijk van tevoren niet uitkiezen. Maar je hebt wel heel erg veel geluk gehad. En ook nog dat je dan een extra dagje vrij bent, omdat het maandag tweede Pinksterdag is. Nou, Nina, van harte gefeliciteerd. Natuurlijk gaan wij speciaal voor jou zingen. En ook voor al die andere jarigen die niet bij ons op de verjaardagskalender staan. Want ja, de verjaardag is de belangrijkste dag van het jaar.

Het nieuwste liedje van Kris Kros Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer hoorde je net op de radio. Zij hoort bij mij. Nou, over een zij gesproken. Ik heb een berichtje binnengekregen van Vera, Sylvian en Maeve dat mama vandaag jarig is. Dus dat we daar ook nog eventjes voor moeten zingen. Ja, we hebben natuurlijk net al Lang zal ze leven gezongen voor iedereen die jarig is. Dus weet je wat? Dan draai ik zo meteen speciaal voor jullie mama nog een extra verjaardagsliedje. Doen we nu gewoon even 3 hoeraatjes. 3 hoeraatjes voor de mama van Sylvian, Maeve en Vera. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera!

Dat was nog even een extra verjaardagsliedje voor een jarige mama. Alleen ja, nou moeten we even stoppen met alle verjaardagsliedjes. Want anders dan hebben we straks geen tijd meer om de prijsvraag te herhalen. Dat zou natuurlijk wel een zonde zijn. Want vandaag maak je nog kans op het Paw Patrol zoekboek. Het is de laatste, want het is vandaag natuurlijk vrijdag. Ja, maandag weer andere prijzen natuurlijk. Dus, let op. Nog even één keer die prijsvraag van vandaag. Waar wonen de Paw Patrol pups? Dus nog een keer de vraag, waar wonen de Paw Patrol pups? Wonen ze A, in een school? Of wonen ze B, in een speciale toren? Of wonen ze C, in een kasteel? Dus waar wonen de Paw Patrol pups? Nou, als je die serie wel eens gezien hebt, dan denk ik dat je dit antwoord wel weet. Dus stuur het goede antwoord in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Ja, en het prijsvraagformulier vind je dus bij ons op de website. En als je dan even op de website kijkt, dan zie je daar ook meteen de voorkant van het zoekboek staan. Dus dan weet je precies wat je misschien straks wel wint. Nou, ik ben heel benieuwd of jij nog even het goede antwoord in kan sturen. Want over een kleine, ja, wat is het, kleine 10 minuten, dan hoop ik iemand aan de telefoon te hebben.

0: liedje van Stay Tuned hoorde je net op Hallo Kids Radio. En nu gaan we terug met oude muziek.
1: De platenkast van Arnoud.
0: We gaan zometeen naar een liedje toe. Waarbij ik echt oprecht dacht dat het nog niet zo heel oud was. Maar ja, soms heb je even het gevoel dat je denkt... Oh, het is ouder dan ik dacht. Ja, dat had ik dus met dit liedje ook. We gaan namelijk terug naar 2008. Want we zitten deze week in het thema van de Zero's. Muziek dus van 2000 tot met 2009. En we gaan dus naar 2008, naar Beyoncé. Want ja, toen maakten ze dus al muziek. En we gaan luisteren naar een lekker dansliedje. En ik denk... Kijk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik dit toch wel haar allergrootste hit mag noemen. Namelijk die ene, die ook wel eens wordt gedraaid op bruiloften of misschien wel eens op speciale feestjes. We gaan namelijk luisteren en lekker dansen met Beyoncé met Single Lips.

0: Shakira met Zoo draaide we speciaal voor Angelo en Stefano, want die zijn hartstikke fan van dit liedje. En die leuke liedjes kun je natuurlijk horen, maar ook dit muziekje hoor je altijd op de radio. En als je dit hoort, dan betekent het dat we gaan bellen voor iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag. En alleen vandaag nog kon je kans maken op het zoekboek van Paw Patrol. Hartstikke leuk boek waar je leuke spelletjes mee kan doen. Hè? Wie vindt als allereerste de aantal plaatjes en die heeft gewonnen. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan bellen met iemand dus die het goede antwoord hopelijk weet op de prijsvraag. Spannend. Eens even horen. Of die telefoon wordt opgenomen, ja of nee? Want gisteren was het voicemail. Dus ik hoop dat we vandaag wel iemand aan de telefoon krijgen. Spannend. Oh jee.
1: Goedendag.
0: Nee, oh, krijgen we nou vandaag weer voicemail? Oh, ik had het niet moeten zeggen dat we gisteren de voicemail hadden. Ik ga het voor de zekerheid nog even één keertje proberen. Ja, want ik had natuurlijk net gezegd op de radio dat we gisteren de voicemail hadden. Oh, ik hoop wel dat het dan vandaag wel wordt opgenomen. Maar net was de voicemail, dus nog even één keertje voor de zekerheid. Spannend. Oh jee, oh jee.
1: No. Goedendag.
0: Ai. Nee, helaas weer de voicemail. Nou goed, ik ga hetzelfde doen als gisteren. Want ik heb heel veel deelnames binnengekregen. Voor dat Paw Patrol zoekboek. Dus ik heb iemand net proberen te bellen. En die ga ik zo meteen vertellen op de radio wie dat dan precies was. Maar eerst gaan we even richting de prijsvraag. Want de vraag van vandaag was: waar wonen de Paw Patrol pups? Wonen die A in een school, B in een toren of C in een kasteel? Het goede antwoord was natuurlijk B. Ja. In zo'n hele speciale toren. En vanuit daar kunnen ze dus eigenlijk alles zien. En als er dan iemand in nood is, dan weten ze meteen dat ze daar naartoe kunnen gaan. Nou, ik probeerde iemand te bellen. Ja, ik had namelijk graag Ties aan de telefoon gehad. Ties is 4 jaar. En er staat bij, niet alleen dat hij het goede antwoord wist, maar dat hij ook een superfan is van Paw Patrol. Nou, dan komt het helemaal goed uit. Ja, ik had graag nog even met Ties gebeld natuurlijk. Hè, van, goh, maar wie is dan je favoriet? Want ik hoorde deze week al een keertje Chase dat dat favoriet was van Paw Patrol. Ik heb ook al een keer Sky voorbij horen komen dat dat een favoriet was. Dus Ties, van harte gefeliciteerd. Jij bent het laatste zoekboek van Paw Patrol. Wij gaan hem naar je opsturen. En als je nou zit te luisteren en je denkt, ja, maar ik had hem eigenlijk ook graag willen winnen. Nou, dan heb ik goed nieuws en slecht nieuws voor je. Waar zal ik mee beginnen? Nou, het slechte nieuws is, de Paw Patrol zoekboeken die zijn op. Maar het goede nieuws is, volgende week hebben we weer een hele leuke nieuwe prijs. Dus volgende week mag je gewoon weer meedoen.

ga natuurlijk nog niet helemaal verklappen wat we nou volgende week precies weggeven. Nee, want we zitten namelijk nu midden in een volgend spelletje. Namelijk de bingomolen van Kinder voor Kinderen. De vraag is, welk liedje gaan we zo meteen horen? Die bingomolen gaat het als het ware bepalen. Omdat er zoveel liedjes zijn gemaakt, het helpt een beetje met kiezen. Dus, ik ga in 3, 2, 1... Oh, er valt al een balletje uit. Hoe kan dat nou? Klepje zat niet goed dicht. Nog een keer. 3, 2, 1 en... Hoppakee! Zo. Nou. En eens even kijken. Nummertje 39. Even spieken, nummertje 39. Ja. Even kijken, nummertje 39 op mijn lijst is... Dat is een heel oud liedje. Maar is wel leuk. Oh, en dat is ook wel een liedje waarbij ik... denk ik al wel een beetje honger krijg. Maar goed, het is misschien een beetje gek om dit liedje nu al te gaan zingen. Zo vlak voordat je naar school gaat. Want we gaan het namelijk hebben over, komt-ie, kip, patat en appelmoes.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

Suzanne en Freek hoor je natuurlijk hier op Hallo Kids Radio. En niet alleen in de grote concertzalen. Ze hebben het hartstikke druk. Ze hebben de eerste paar concerten er al op zitten. Maar ze zijn nog niet klaar. En ik heb al heel veel mooie beelden gezien op social media voorbij komen. Ook een aantal luisteraars van ons zaten daarvoor in de zaal. Het zag er natuurlijk spectaculair uit. Maar ja, kijk, wij kunnen niks laten zien op de radio, maar wel laten horen. Dus Suzanne en Freek hoorde je net op Hallo Kids Radio. En wat je nu ook gaat horen, is ook belangrijk. Heeft helemaal niks met een concert te maken. Maar is dus wel heel belangrijk. Sterker nog, dat kunnen we niet eens overslaan, want dan hebben we een probleem. Ja. En waar heb ik het nou over? Nou, ik heb het over het naar school alarm. Want als je kijkt naar de klok, dan zie je dat het bijna 7:15 is. Dus dat betekent de hoogste tijd om iedereen naar school te sturen. Dus ik pak hem er even bij, de megafoon. Ja, oké. Okay. Want dan gaan we met z'n allen aftellen. In 5, 4, 3, 2, 1, naar school toe!

Dat was een vrolijk liedje van Kinderen voor Kinderen hier op Hallo Kids Radio. En dan is het zometeen alweer tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. En het leuke is, ja, er is iets gebeurd en dat heeft alles te maken met een hele belangrijke vraag. Maar ja, Sprookjesboom wilde nog niet vertellen wat die belangrijke vraag was, dus daar moeten we even op wachten. Over om precies te zijn, één liedje gaan we er alles over horen.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er ruzie tussen de heks, de wolf en de reus.
1: Oeh, dat ruimt goed. Oeh, goed smerig. De grootste gemeenerik van het Sprookjesbos, dat ben ik!
2: Nou, neem me niet kwalijk. Maar nu moet ik toch even iets rechtzetten.
1: Huh?
2: Want de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos, dat ben ik.
1: Ik?
3: Ik! De grootste gemeenerik, dat ben ik.
2: Huh?
3: Of zijn jullie misschien groter dan ik?
2: Nou? Luister, vrienden. Hier komen we samen niet uit. We zullen iemand om raad moeten vragen. Ik weet wel iemand die goede raad geeft. Gratis. Langnek, wij hebben een groot probleem.
4: Vertel op.
2: Nou, wij weten niet wie de grootste gemeenerik is.
4: De grootste gemeenerik?
2: Ja.
4: Dat is makkelijk. Dat zijn de reus, de heks en de wolf.
2: Alle drie?
4: Ja.
2: Nee, er moet één winnaar zijn. Of de reus, of de heks, of de wolf.
4: Goed, goed, goed. Dan zal ik het uitzoeken. Komen jullie vanmiddag maar één voor één hier langs. Dan zullen we zien wie de grootste gemeenerik is.
0: En dus kwamen ze die middag alle drie langs bij Langnek. De heks als eerste.
4: En daarom heb ik aan die boom een heel bijzonder schilderij opgehangen. Het is geschilderd met zeer speciale verf. Gewone mensen kunnen die verf niet zien. Alleen hele grote gemeenerikken kunnen zien wat erop staat.
1: Laat maar zien.
4: Goed, kom maar mee. Hoe vindt u het? Zegt u het maar eerlijk.
1: Ik zie niks, maar dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Dan denken ze dat ik niet gemeen ben.
4: Ziet u al iets? Of ziet u niks? Dan bent u niet gemeen.
1: Jawel, jawel, jawel. Ik moet iets verzinnen. Ze mogen niet denken dat ik niet gemeen ben. Wacht even, wacht even. Ik zie het!
4: Ah.
1: Spinnen zijn het. Smerige spinnen. Klopt dat?
4: Ik heb geen idee wat u ziet, want ik ben niet gemeen. Maar u ziet spinnen. Gefeliciteerd. U bent vast de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
0: Even later was het de beurt aan de wolf. Ook hij moest zeggen wat er op het schilderij stond.
2: Heeft u misschien een aanwijzing?
4: Natuurlijk niet. Ik ben niet gemeen.
2: Dan kan ik dus gewoon wat verzinnen. Ik zie... Kijk eens, 6 geitjes. Of nee, wacht, het zijn er 7.
4: Huh?
2: Eentje zit er namelijk verstopt in de klok.
4: Fantastisch.
2: Ja.
4: Dat u dat allemaal ziet, zeg.
2: Ja.
4: Vooral die ene in de klok.
2: Ja.
4: Knap hoor. U bent vast de grootste gemeenerik.
0: Als laatste kwam de reus. En deze grootste gemeenerik zei natuurlijk ook dat hij wat zag op het schilderij.
3: Oh, daar zijn ze. Mijn laarzen. Mijn laarzen!
4: Gefeliciteerd! U bent vast de grootste gemeenerik.
3: Hoera! Ik ben de grootste gemeenerik!
4: Opgelost.
0: Dat had Langnek goed bedacht. Want nu dachten ze alle drie dat ze de grootste gemeenerik waren. En ze durfden natuurlijk niet tegen elkaar te zeggen dat ze eigenlijk niks hadden gezien op het schilderij.
1: Ik zag smerige spinnen.
2: 7 geitjes waren het.
3: Laarzen waren het.
1: Hij ligt.
3: Mijn laarzen.
2: De domoor. Hij is niet gemeen genoeg.
3: Jawel, ik ben de grootste gemeenerik.
1: Ik
3: zeg ik u.
4: Hier in het Sprookjesbos is op dit moment maar 1 grootste gemeenerik. En dat ben ik.
2: Huh?
4: Want op dit schilderij staat namelijk helemaal niets.
1: Huh?
4: Ja.
0: Daar had Langnek ze flink te pakken. En de grootste gemeenerik van het Sprookjesbos genoemd te worden, dat is toch helemaal niet iets om trots op te zijn. Zo was er eens. Nee, dat is weer een heel...

ik ben het helemaal met dit liedje eens. Muziek kan altijd, of het nou midden in de nacht is, of overdag, of als het heel koud buiten is, of warm buiten is. Je wordt altijd vrolijk van muziek. En ja, de een die kan heel goed luisteren naar de muziek, terwijl die stil zit. En de ander moet toch altijd een beetje wiebelen. Ja, dat is vaak ook wel wat muziek voor elkaar krijgt, hè. Ik heb dat bijvoorbeeld bij de superhit van deze week. Och, daar krijg ik echt zomerse gevoelens. Ja, want Shakira is natuurlijk de superhit van deze week. Ik ga hem straks nog een keertje voor je draaien. Altijd leuk natuurlijk. Maar eerst moet ik een verzoekje draaien. Is ook belangrijk, want die wordt aangevraagd. Namelijk een berichtje even spieken. Dat is namelijk iemand die een studiedag heeft. Dat is Trixie. Trixie, wat heb je een mooie naam. Nog nooit van gehoord. En Trixie is 9 jaar oud. Heeft vandaag een studiedag. Oftewel, ze heeft eigenlijk al weekend. Ja, dat is wel lekker hoor. Als je dan op vrijdag al weekend hebt, Trixie. Zeg maar, Trixie die gaat straks richting opa en oma. Daar gaat ze namelijk logeren. En het leuke is, ze gaan morgen met een speciale wedstrijd meedoen. Gaat ze samen met opa doen. Een soort... Of het echt een wedstrijd is, weet ik niet zo goed. Ik denk eerder dat het een soort goede doelrun is. Want er staat namelijk, we gaan morgen meedoen met de run van 5 kilometer. Maar ja, of het dan rennen is of lopen, dat weet ik niet precies. Dus Trixie, stuur nog even wat meer informatie. Want ik ben wel benieuwd wat je dan morgen met je opa gaat doen. Dus daarom wilde ze alvast even horen. Het liedje van Kinderen voor Kinderen. Bewegen is gezond. Nou, Trixie, als jij op je 9e al zo'n run gaat doen, vind ik hartstikke knap. En ik vind het ook super stoer van opa dat hij met je mee gaat doen.

muziek van Monique Smit op Hallo Kids Radio. En deze week hebben we een hele leuke superhit. Die namelijk te maken heeft met Shakira. Ja, die heeft namelijk het WK-liedje gemaakt voor... het WK, ja, dat is best wel duidelijk natuurlijk. Voor het WK aan voetballen. Eigenlijk werd daar oorspronkelijk een ander liedje voor gemaakt. Dat was een beetje cowboy-achtig. En toen zei Shakira, ja maar jongens... Dit heeft toch helemaal geen voetbalsfeer? Dat moet toch even wat beter, jongens? Dus die dacht vorige week... Nou, ik ga ook wel een liedje maken. En dat is meteen al overal in heel de wereld opgepakt. Er worden allerlei TikTok-filmpjes gemaakt. Want er zit namelijk een dansje bij. Heel veel radiostations die draaien. Ja, ik denk persoonlijk dat dit de grote zomerhit gaat worden van het jaar. Want laten we eerlijk wezen... Shakira is daar wel heel erg goed in goede zomerhits maken. En nou heb ik dit liedje eigenlijk al wel een keertje gedraaid in de uitzending. Maar hij werd nog een keer aangevraagd door Angelo en Stefano. Want die zijn hartstikke groot fan van Shakira. Die vonden namelijk dat andere liedje Zoo, wat ze gemaakt heeft voor die Disney film, ook al heel leuk. Dus zij vragen of we hem nog een keertje kunnen draaien. De superhit van deze week. Heren, maar natuurlijk kan dat. Zet die radio maar wat harder.

0: Dat was Pops op Hallo Kids Radio. Ja, we draaien liedjes die je hartstikke goed kan meezingen. En we draaien natuurlijk ook liedjes waarbij je misschien denkt, die ken ik helemaal niet. Nou, het had zomaar kunnen zijn dat dat net met het liedje was wat je hoorde op de radio. Dat maakt het zo leuk, hè? Dat we je als het ware nog meer muziek kunnen leren kennen dan dat je al kende. En dat gaan we niet alleen doen in de ochtendshow, want ja, die is inmiddels bijna voorbij. Maar dat doen we natuurlijk ook straks in het peuteruurtje. Ja, ja, want dan hoor je natuurlijk een hele hoop leuke liedjes voorbij komen voor de allerkleinste. Dus dat zijn hele bekende liedjes, hè. Wat dacht je bijvoorbeeld van op een grote paddenstoel of de wielen van de bus gaan rond en rond. Maar je hoort ook heel veel andere leuke liedjes die je misschien wat minder goed kent. En daar krijgen we hartstikke veel leuke reacties op van luisteraars. Dus dat blijven we natuurlijk nog heel graag voor je doen. Voor nu is het toch echt tijd om die microfoon uit te zetten voor de ochtendshow. Ik ga straks natuurlijk alle prijzen inpakken die we hebben weggegeven deze week. Belangrijk natuurlijk om te doen, want het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat morgen er geen ochtendshow is. Morgen namelijk Dirk Schelen in de studio en natuurlijk ook Juliana Toren. Ook hartstikke leuk om naar te luisteren. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op vrijdag. En wie weet, tot maandag.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar

0: Het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Hallo lieve luisteraars, ik ben mama Thee. Vandaag is het natuurlijk tijd om weer lekker te gaan zingen met mijn bekende liedjes. Zingen jullie mee?
2: Hey, zullen we dansen? Ja, en dan moet je even gaan staan met de billen van de stoel. Ja, oké, daar gaat-ie dan hè?

eens even. Dit hier, dit is een contrabas. Ja, en hier, dit is een, maar die kennen jullie wel, een gitaar.

0: jeugd. Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Kom vier!

0: Later als ik groot ben. Vandaag gaan Woezel en Pip weer een dagje naar school. Wat zullen ze gaan doen? Lezen? Schrijven? Rekenen? Misschien wordt het vandaag wel iets heel anders. Iets nieuws.
1: Goedemorgen, kinderen. Fijn dat Woezel en Pip er ook weer bij zijn.
2: Ja.
1: Vandaag gaan we het over iets bijzonders hebben. We gaan het hebben over later. Over later als je groot bent. Jongens, weten jullie al wat je wil worden als je groot bent?
2: Dokter! Dokter Pip!
3: Nee, koningin!
4: Oh.
2: Ja!
5: Ik wil zo iemand worden die onder de grond graaft en allemaal oude dingen vindt.
1: Ah, een archeoloog heet dat. En jij, Woezel, heb jij al een idee?
6: Ik wil wel een bedenker worden.
3: Oh ja?
6: Ik wil grote dingen maken.
3: Oh.
6: Dan bedenk ik een hoge berg waar Tanton op kan staan, zodat ze verder kan kijken. En een stukje gras op wieltjes waar u met uw pot op kan staan en een eindje kan rijden.
1: Oh, heel goed. Jij wordt vast ingenieur.
3: Oh, leuk, Woezel.
2: Oh, Woezel. Prrr. Kun je dan voor mij een paleis bedenken?
6: Tuurlijk, koningin Buurpoes. Dat komt hier te staan. Dan moet de school wel een stukje op zijn.
2: En bouw je voor mij een ziekenhuis?
6: Geen probleem, dokter Pip. Dan breken we ons hok af. Dan doen we die struiken daar weg. En dan bedenk ik wel een nieuw groot hok met wel 10 mandjes erin.
2: Fijn.
6: En voor jou, molletje, voor jou bedenk ik een hele grote graver. Dan kun je echt grote tunnels graven. Wees je varen, ik begin vast.
1: Mm-hmm.
5: Ik doe ook mee. Ik ben toch Archeo Hoge Meloen.
2: Ja, maar ik mag eerst, want ik ben koningin en die mag altijd voorop. Hé, ik doe ook mee hoor, want als iets met jullie gebeurt, moet dokter Pip jullie redden.
1: Jongens, dat is voor later. Het is nog niet zo ver. Kinderen, luisteren nou. Ophouden nu. Tovertuinkinderen, stop. Jongens toch, jullie ideeën zijn prachtig hoor. Maar wacht nog maar even met groot worden. We gaan nu eerst maar eens even verder met leren lezen, schrijven en rekenen. Nou, dat is toch grappenmakers. Juist. Weten jullie wat, kinderen? Ik ben net als Woezel ook een goede bedenker, hoor.
2: Oh, ja.
1: En ik bedenk dat jullie de rest van de dag maar lekker moeten gaan graven en spelen. Later komt snel genoeg.
2: Ja!
1: Maar wel ergens anders graag. Zeg tante maar dat het goed is. School is uit.
2: Ja!
5: Dag, wijze vader.
2: Dag!
5: Tot de volgende keer!
1: Jongen.
0: Ja, later als je groot bent. Soms lijkt het al dichtbij, maar het is nog best ver weg. Weet jij al wat je worden wilt? Alles kan, alles mag. Bakker, archeoloog, muzikant, architect.
2: Waar was ze?

Bumble, Tumbi, Tumbi, Tumbi, Tumbi.

Hey, hallo, ik ben Cowboy Billy Boom. En mijn vrolijke liedjes hoor je natuurlijk in het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio,

0: Ik luister elke dag naar jullie. Groetjes, Feline.
1: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag wilde de heks een ruziedrank maken. Maar dat wist de wolf niet.
1: Zo, eens kijken of hier nog wat te snijden valt. Ik lust wel een hapje. Dat ruikt niet slecht. Maar zo smaakt het wel. Nou, ik weet niet wat er in die soep zat, maar...
2: Goedemorgen, Wolf. Lekker weertje vandaag, hè?
1: Hè? Wat? Oh, prinses Assepoester. Ja, prachtig. Heerlijk weer. Ach, wat een lieve meid is je toch. En wat een heerlijk weer, inderdaad. En wat ruik ik toch? Ik ruik de lentegeuren, ik voel me best wel blij.
3: Er is iets mis.
1: Ik loop nu zelfs te zingen, dat is toch niks voor mij. Er moet iets gaan gebeuren, maar wat doe ik hier nu aan?

0: Huh?
1: Wat? Ja, verliefd.
0: Maar dat meent hij toch niet?
1: Zo verliefd.
0: Op wie dan? Ach, ik weet hier diep van binnen...

0: is het afgelopen.
1: Nee.
0: Je bent helemaal niet verliefd, maar je bent betoverd.
1: Ja, zo voelt het wel, ja.
0: Nee, het is zo. Oh. Ik heb wel gezien dat je uit mijn ketel proefde.
1: Oh, dat. Nou ja, misschien. Nou en?
0: Ik wilde een ruziedrank maken, maar er is iets misgegaan. Je wordt er juist verliefd van.
1: Oh, dus daarom voel ik me zo geweldig. Kun je Assepoester ook betoveren?
0: Nee.
1: Dan wordt ze ook verliefd op mij.
0: Ik pieker-prakkeseer er niet over. Hocus pocus, out of focus.
1: Oh. Hey, waarom deed je dat nou?
0: Ik hou niet van al die liefdoenerij. Ik wil dat iedereen ruzie met elkaar heeft.
1: Nou, dan moet je vooral zo doorgaan.
2: Zo kreeg de heks toch ruzie. Maar dan met de wolf. Assepoester heeft nooit geweten dat de wolf verliefd op haar was. En dat is maar goed ook. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammetjes op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!
1: Hooggeëerd publiek vanuit het Efteling Theater

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Mais vous, je l'aime pif. Mais vous, je l'aime pif. Mais vous, je l'aime pif. Mais vous, je l'aime pif.
1: Winter in de tovertuin. Het is een stralende wintermorgen in de tovertuin. Pip wordt helemaal blij als ze naar buiten kijkt. Er is vannacht iets heel bijzonders gebeurd.
2: Voezel, voezel, snel, wakker worden!
3: Huh? Wat is er, Pip?
2: Kom nou kijken!
3: Oh!
4: De tovertuin is helemaal wit!
2: Ja, wat mooi! Kom, muts op en naar buiten!
4: Ja!
3: Tante, je bent helemaal wit. Ik zie je bijna niet meer.
5: Nou, wat heeft het gesneeuwd vannacht, hè, jongens? Mijn peertjes zitten helemaal verstopt.
2: Ja, maar wel leuk, hè, tante? Al die witte pluisjes.
5: En of dat leuk is. Jullie mogen vandaag de hele dag heerlijk spelen in de sneeuw. Veel plezier.
3: Ja, wat leuk!
2: Kijk, Woezel, je kan de pluisjes vangen.
3: Oh, en je kan er een balletje van maken, Pip. Vangen!
2: Ah! Oh ja, Woezel. Nou, deze is voor jou.
3: Hey! Wow!
2: Hier!
3: Oeps!
2: Oh nee, niet van die grote hoor, Woezel.
3: Oh jawel, Pip. Dit is een super reisbal, speciaal voor jou.
2: Wow.
6: Oh, je hebt de bal tegen die meneer zijn hoofd gegooid, Woezel.
3: Oh echt?
6: En hij heeft een hele grote bult.
3: Heel erg sorry, snel meneer. Ik deed het niet expres. Echt niet.
6: Hij zegt niks. Hij zou toch niet boos op ons zijn, Woezel?
3: Doet het pijn, snel meneer? Het spijt me zo. Echt, het was een ongelukje.
6: Volgens mij is hij hier helemaal alleen buiten. Dat is ook niet leuk.
3: Best zielig, hè, Woezel?
5: Ja.
3: Oh. Kom op, Pip. Laten we een sneeuwhondje voor hem maken. Dat vindt hij vast heel erg gezellig.
2: Ja, goed idee. Ik help je mee.
3: Zo is hij groot genoeg, toch?
2: En nog een staartje. Nou, hij lijkt echt op ons, hè, Woezel?
3: Mm-hmm. Ja, het is een heel leuk hondje geworden. Vindt hij ook niet, snel meneer?
2: Hij zegt nog steeds niks.
3: Nou, het is toch veel gezelliger zo? Ik denk dat hij heel blij is met het leuke sneeuwhondje, hoor, Pip. Laten we hem Pluisje noemen.
2: Ja, dat is een leuke naam. Pluisje.
6: Mm-hmm. Zullen we nu weer naar huis gaan? Ik heb het een beetje koud.
3: Ik ook. Dag, snel
2: dag,
3: meneer.
2: Sneeuw, meneer.
3: Dag, Pluisje.
2: Dag, Pluisje.
1: Zo hebben Woezel en Pip toch een heel leuk vriendje voor die arme sneeuwpop gemaakt. En die grote bult? Nou, vooruit maar. Dat gaat wel weer over.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Hallo, ik wil graag de groetjes doen aan Cindy de Mangeleer uit Nederland. Dag!
3: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een betoverend mooi plantje. In verkeerde handen kan dat betoverende plantje heel gevaarlijk worden.
1: Doe maar, plantje. Groei maar, groei maar. Groei als goed. Ik kan haast niet wachten. Dit plantje maakt mij de machtigste vrouw van het Sprookjesbos. Als dit plantje blakend en blozend bloeit, maak ik er super toverdrank van. Met super toverkracht. En dan ben ik hier de baas.
2: Oh, daar gebeuren gevaarlijke zaken. Daar kan ik beter een einde aan maken. Klein Duimpje is slim genoeg, moet ik zeggen. Ik ga maar eens met hem overleggen. En ook Roodkapje is een helpende hand bij het redden van dit sprookjesland.
3: Dus als ik het goed begrijp, heeft de heks een plantje.
4: En als dat bloeit,
3: kan ze een toverdrankje maken waarmee ze alles kan toveren.
4: En dan is ze dus de baas in het Sprookjesbos.
2: Dat is precies wat ik zeggen wou. Er is haast geboden, dus gauw.
3: Oh, wat een ramp. We moeten een plan bedenken. Ik weet al wat. Luister, ik leid de heks af en dan kan jij ondertussen... Hoi heks, trek in een lekker hapje.
1: Bedoel je jezelf? Klein kleuterig onderkruipsel. Oh. Ik heb geen trek in zo'n kaak, kippenbotje. Ga weg, ik heb wel wat beters te doen.
3: Nee, ik bedoel Roodkapje.
1: Roodkapje is wel lekker.
3: Ja.
1: Maar ik ben met belangrijkere zaken bezig.
0: Terwijl Klein Duimpje de heks afleidde, verwisselde de fakir het plantje van de heks voor een ander plantje. Hij liet zich op zijn kleed zakken, pakte het plantje van de heks en zette er een ander voor terug. Precies dezelfde. Nou ja, bijna dezelfde.
3: Nou, dan ga ik maar, hè. Als je toch niet geïnteresseerd bent...
1: Ja, roep hem maar lekker op! Met gezwinde spoed! Frip, kijk nou! Mijn prachtige plantje bloeit! Het bloeit! Hoera! Ik ga meteen een drankje brouwen! Zo, alles zit erin. En dan nu... Hallo, lief plantje. Jij gaat mijn leven veranderen. Ik dacht toch echt dat de bloem rood was? Deze is oranje. Ben ik zo blind? Nou ja, en dan nu de test. Hocus pocus, snap je? Ik tover Roodkapje. Sst. Het werkt. Ik heb super toverdrank gemaakt. Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
4: Ik was eigenlijk op weg naar grootmoeder.
1: Hocus pocus, netel. Ik tover Roodkapje in mijn ketel. Voel je iets? Gebeurt er wat?
4: Waar heb je het over?
1: Hoe kan dat?
3: Zeg heks, heb je misschien mijn wortelplant gezien?
1: Je wortel wat?
3: Mijn wortelplant. Zeg, heb je die in de ketel gedaan?
1: Ja, en het is niet jouw wortelplant. Het is mijn supertoverkruid.
3: Nee hoor, ik herken mijn eigen wortelplant echt wel. Daar ligt nog een stukje. Kijk, oranje bloemen. Met mijn ogen is niets aan de hand.
1: Zeg dat het niet waar is. Hocus pocus, toverdeus. Geef Klein Duimpje een lange neus.
3: Geloof me nu maar. Dat was gewoon een wortelplant. Mijn wortelplant.
1: Lelijk onderdeurtje. Ga weg. Hocus pocus, toverpech. Ik tover je nu weg.
3: Ik ga al. Goedemiddag.
1: Hocus pocus, toegangspas. Ik wou dat ik zo mooi als een Roodkapje was.
0: Poontje komt om zijn loontje. Of om haar loontje in dit geval. Het zou ook wel heel erg zijn als de heks de macht in handen zou krijgen in ons mooie Sprookjesbos. Maar dat, lief

luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: Ja, de baas een van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Poop! Master Key, what's up? Yo, wie is die kabouter hier?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giemen vast.

kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
7: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Party, party.

0: Floper de Bloop, het begint te regenen.
1: Schip ahoy, piraat.
2: Ah, mama!
1: Schip ahoy, bandietjes. Zeg, wat ben je aan het doen?
2: Alle wind in de zeilen nog aan toe. Dit is mijn dagboek. En jij mag daar niet in lezen, want wat daarin staat is geheim.
1: Geheim? Oh, spannend. En zeg, staat er dan ook iets over mij in jouw dagboek?
2: Alle wind in de zeilen, Bertus. Wat heb ik nu net gezegd? Wat daarin staat is geheim. Dus dat mag je niet weten. De Gouden Raad van Piet Piraat. Een piraat die een geheimje hoort, die houdt zijn mondje toe en verklapt geen woord. Laat me nu verder schrijven, jongen.
3: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Artie Bartie.

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: kijk eens wat ik gevonden heb.
1: Een schatkaart.
0: Wat?
1: Een schatkaart?
0: Inderdaad.
1: Zeg, waar heb je die gevonden, jongen?
0: In mijn kajuit.
1: In jouw kajuit?
0: Ja.
1: Alle wind in de zeilen, jongen. Wat ben jij toch een gelukszak. Oh, de gouden raad van Piet Piraat. Een piratenschat is heel veel waard. Je kan hem vinden dankzij een schatkaart.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu Hallo Weekend.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Weekend.
3: Ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
4: Ja, hallo allemaal. Maar natuurlijk ben ik er voor de vrijdagmiddaguitzending.
5: Hallo Kids Radio.

hebben een hele leuke vrijdagmiddag-uitzending voor je klaarstaan. Sterker nog, zelfs een beetje met DJ Arnoud. Want hij is eigenlijk op vakantie, maar ik heb toch iets kunnen regelen. Dus hij doet in ieder geval mee met de battle. Dus dat betekent een lekkere zomerse battle vandaag. Want het is warm, jongens. Oh, blijf vooral drinken. Of misschien wel een lekker ijsje eten terwijl je naar de show luistert.

De vrijdagmiddagshow staat op het punt om te gaan beginnen. Ja, met dit warme weer is misschien niet de plek waar je nu zit lekker binnen, maar juist lekker buiten. Want ook daar kun je natuurlijk luisteren naar de radio met misschien wel een ijsje in je hand. Nou, we gaan natuurlijk een hele leuke uitzending maken met dingen die je gewend bent, de moppen tappen. Ik heb nieuws over het luchtalarm. Ja, heel bijzonder verhaal, ga ik je straks meer over vertellen. En natuurlijk battelen. En dat was vorige week DJ Arnoud er niet bij, want ja, die is lekker op vakantie. Ik heb inmiddels een soort kleine verbinding geregeld dat hij vanuit Italië toch kan gaan mee battelen. Want hij zei, ja, ik vond toch wel, hij had vorige week even geluisterd. Hij zei, ja, ik vond het dan toch wel jammer om niet mee te doen. Dus we hebben wat geregeld. Straks dus ook lekker battelen. Maar we draaien natuurlijk ook een hele hoop leuke liedjes. En het is vandaag hartstikke warm. Dus ik dacht, misschien is het wel handig als we alvast even een paar leuke zomerse liedjes gaan uitzoeken met z'n allen. Want ja, we zitten langzaamaan steeds meer in dat warme weer. Dus die zomerse liedjes mogen ook wel weer op de radio komen. Dus hoe meer tips, hoe beter. Ja, want ik weet niet hoe het met jou zit, maar de grote zomerhit van 2026. Ik heb hem nog niet echt gehoord. Of nou ja, alhoewel, die van Shakira van het WK is natuurlijk wel een hele goede kanshebber. Maar meestal, om een echte goede zomerhit te scoren, moet het eerst even een paar keer flink warm zijn geweest. Nou, dat gaat vandaag wel goed komen. Vandaag was het op heel veel plekken al 27 graden. Maar in het weekend gaan we nog warmer. Ja, want dan gaan we richting de 30 graden zelfs. Dan is het echt, echt warm. Zwembadweer is het dan.

0: Het liedje van de Koningsspelen hoor je natuurlijk bij ons op Hallo Kids Radio. Ook al zijn die Koningsspelen inmiddels alweer meer dan een maand geleden. Het liedje, dat blijf je nog even horen hoor.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, en dan nu, dan heb ik je stem ineens heel hard nodig. Want het is tijd voor de battle. Dat betekent DJ Arnoud tegen DJ Mayoni. En ook al zit DJ Arnoud nu hier niet in de studio, want hij is nog lekker op vakantie, hebben we toch kunnen regelen dat we lekker kunnen gaan battelen. Want hij heeft namelijk gewoon even zijn telefoon gepakt en wat ingesproken.
3: Hallo, Arnoud hier vanuit Italië. Ik ben op vakantie en dat is in de Alpen tussen de besneeuwde bergen. Het is hier net als Nederland hartstikke warm. 30 graden vandaag. Vanmiddag ben ik er niet bij, maar toch wel een beetje, want ik ga wel meebattelen. Welk liedje ik heb uitgekozen, dat hoor je zo.
0: Ja, want DJ Arnoud heeft ook een leuk zomers liedje uitgekozen, net zoals ik. Dus ik ga die battle maar eens even aanzetten. Op wie ga jij stemmen? Wordt het DJ Arnoud of DJ Mayoni? Je mag zelf kiezen als je het maar instuurt via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. En op wie kan je dan stemmen? Nou, bijvoorbeeld op deze DJ Mayoni.

0: Ja, dat zijn de twee keuzes. Ga je voor DJ Arnoud met Laat de zon in je hart of ga je voor mij voor Bikini Vol Zand? Ik ben benieuwd. Je mag het straks insturen natuurlijk, zoals ik al zei, hè, via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. En Arnoud had ook nog wat te zeggen daarop. Ja.
1: Het lijkt wel zomer in Italië waar ik ben, maar ook in Nederland volgens mij, want ook daar is het hartstikke warm. We hebben een zomerse battle uitgekozen. En ik dacht, ja, wat is nou een leuk zomerliedje? Ja, oké, okay, André van Duin is natuurlijk leuk als de zon schijnt. Maar ik ga voor een liedje uit België. En dat is Laat de zon in je hart. Die kennen we allemaal, toch?
0: Nou, Arnoud, je zegt het bijna helemaal goed. De versie van Like Me is eigenlijk een namaakliedje. Dat is pas later gemaakt, Laat de zon in je hart. Maar de versie die we net in de battle hadden, dat was dan het origineel van René Schuurman. Dus de vraag is aan jou thuis, ja, op wie ga je stemmen? Gaan we met z'n allen naar het strand of gaan we met z'n allen zingen over de zon? Misschien dat het allemaal net een beetje te snel ging. Dus ik ga voor de zekerheid nog even laten horen waar je op kan stemmen. Bijvoorbeeld op Team Mayoni.

Ja, spannend. Op wie ga jij stemmen? Wordt het team Arnoud of team Mayoni? Laat het ons vooral weten. Want dan gaan we er zo meteen achter komen. Ja, hoe gaan we dat doen eigenlijk? Wie gaat dan het weekendshow liedje zingen als die verloren heeft? Want DJ Arnoud, nou ja, misschien dat hij dan ook wel in Italië kan zingen.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Cas de Reentje samen met meneer Kaasgraaf op Hallo Kids Radio. En het leuke is, die zijn ook echt te horen, hè, op Hallo Kids Radio. Altijd in het weekend om 9:30. Dus morgen zijn ze er weer bij. En ook komende zondag. Dus nou ja, het is misschien wel iets om lekker je wekker voor te zetten. Maar nou, die wekker heb je nu niet nodig. Tenminste, alleen als je bent vergeten om nog even te stemmen bij de battle natuurlijk, hè. Want het is hoogste tijd voor de tussenstand. Wie oh wie staat er voor bij de battle van de vrijdagmiddaguitzending? Is dat DJ Arnoud of DJ Mayoni? Nou, Arnoud die was volgens mij aan het meeluisteren.
3: Ja, ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen met de battle. Gaat het Mayoni worden of team Arnoud? Ja, ik hoop natuurlijk dat ik win vanuit Italië. Ik ben er niet helemaal live bij, maar ik ga wel meeluisteren. Dus stem op mij.
2: Ja, ja, die Arnoud is lekker op vakantie. Die zit lekker in Italië. Dus ja, dat is toch net een beetje anders dan hier in de studio. Al hebben ze het daar denk ik ook heel warm. En we hebben allebei dus zomerse liedjes uitgekozen. Nou, ik ben inmiddels de stemmen gaan tellen. Het is nog de tussenstand, dus er kan nog van alles nog wat gebeuren. Want het gaat namelijk redelijk gelijk op. Ja, en dat is eigenlijk een probleem. Want we hebben altijd een winnaar nodig. En een verliezer. Want de winnaar, dat liedje gaan we helemaal laten horen. En de verliezer, die moet dan het liedje meezingen aan het eind van de show. Namelijk het weekendshowliedje. Dus ja, we hebben eigenlijk wel een verliezer nodig. Dus als je nog niet gestemd hebt op de battle, doe dat dan nog even snel. Dan ga ik ondertussen aan je laten horen op wie je dan precies kan stemmen. Want dit is Team Mayoni.

0: Douwe Bob met Believe op Hallo Kids Radio. Tijd voor de eindstand.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, ik heb vandaag toch een beetje kunnen battelen met DJ Arnoud. Want hij zit weliswaar in Italië lekker vakantie te vieren. Maar toch hebben we dus een beetje kunnen battelen. Ik tegen DJ Arnoud. Het liep net nog gelijk op met de tussenstand. Maar inmiddels is er een winnaar. Ja. Er is een winnaar van deze lekkere zomerse battle. En de winnaar van vandaag is geworden... Rappapa. DJ Maioni! Woehoe! Ja, na de tussenstand kwamen er toch stiekem nog best wel wat stemmen voor mij binnen. Dus dat betekent dat we lekker gaan zingen en dansen met K3. Met het liedje Bikini Vol Zand. Nou, het zou me niks verbazen als je daar misschien komend weekend ook wel last van hebt. Als je bijvoorbeeld richting het strand gaat.

0: Huntrix met Golden op Hallo Kids Radio. Zit je er klaar voor? Ja, normaal gesproken de tijd van Arnoud. Maar zonder DJ Arnoud hebben we nog gelukkig nog steeds een hele hoop vaste moppetappers.
1: Moppetappen met Arnoud. Het is de leukste mop. Die is super top.
0: Ja, het is altijd leuk als we ook moppen binnenkrijgen van luisteraars. De ene keer zijn het een aantal die al jaren, of tenminste al heel lang, moppen insturen. En de andere keer hebben we ook ineens kinderen bijvoorbeeld die nog nooit hebben ingestuurd. Dus ik vind het altijd leuk als we lekker gaan lachen. Dus ik zou zeggen, zit je nu te luisteren en weet je toevallig nog een mop waarvan je denkt, oh, die moet even op de radio komen. Dan kan je hem nog even snel insturen. Via de mail of via de Hallo Kids radiotelefoon. Dan stuur je namelijk een appje via WhatsApp naar de studio. En een aantal hebben dat al gedaan. We gaan vandaag eens even beginnen met Timmy.
2: Middag, DJ Meoni en DJ Arnoud. Hier Timmy, je vaste luisteraar van Hallo Kids Radio.
0: Gezellig.
2: Ik wil jullie feliciteren met jullie 5 jaar bestaan van Hallo Kids Radio.
0: Ja.
2: Van harte gefeliciteerd met jullie 5 jaar bestaan. Wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt van 1 dag DJ worden bij jullie in de vrijdagmiddag show?
0: Oh, goede vraag. Ja, dat heeft eigenlijk niks te maken met het moppetappen. Maar inderdaad, Timmy, jij hebt het over een prijsvraag die in de nieuwsbrief stond. We hadden namelijk een grote prijs. Speciaal omdat we 5 jaar bestaan. Dat we graag een aantal luisteraars in de studio willen hebben. Gewoon een aantal weken achter elkaar. Die dan dus mee mogen doen met de vrijdagmiddaguitzending. Binnenkort krijg je dat te horen, Timmy. Dat wordt, ik denk toch wel volgende week. Want het valt me namelijk op dat er nog steeds deelnemers binnenkomen. Ja, we kunnen niet iedereen laten winnen. Dat wordt een beetje lastig. Want dan hebben we er wel heel veel die allemaal tegelijkertijd in de studio moeten komen. Dus binnenkort, Timmy. Maar ik zeg bij deze even, volgende week krijg je de winnaars bericht. Dus heb je meegedaan met die prijsvraag van word DJ voor 1 dag, dan hou je mailbox in de gaten. Timmy, gaan we nu als het goed is naar jou mop.
2: Groetjes Timmy uit Leidendorp, doei doei. En ik heb nog een leuk raadsel voor jullie klaar liggen. Daar komt ie.
0: Oké, vertel.
2: Welk spelletje kan je eten? Welk spelletje kan je eten? Groetjes Timmy uit Leidendorp, doei doei. En mag ik alsjeblieft Luna Sabella horen met Conté? Want ik ga dit jaar naar Funpop en ik ga haar dus ook zien in Horst. Doei doei.
0: Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Zeg, Luna Sabella. Nou, ik zal even zorgen dat we die zometeen ook op de radio laten horen. Maar de vraag was dus bij het raadsel. Welk spelletje kan je ook eten? Ja, ik zat even na te denken. Maar ik zat te denken aan, ja. Nou ja, je hebt Memory, ganzenbord. Wat heb je nog meer? Monopoly. Pesten. Maar er zit allemaal niet echt iets van eten in of zo. Ja, ik weet hem. Zo, moest even nadenken. Boterkaas en eieren. Toch? Ik bedoel, dat kan je allemaal eten. Ik zou een rauw ei niet eten, dat lijkt me niet zo lekker. Maar boterkaas en eieren kan je allemaal eten. Zeker. Oh, ik zie inmiddels dat Timmy het antwoord ook heeft ingestuurd. Dat heeft hij niet ingesproken, maar getypt. Oh, ik heb het fout. De vraag was namelijk, welk spelletje kan je eten? Het goede antwoord volgens Timmy was kwarktet. Ja. Ja, dat is ook een leuke. Ja, dat, ja. Ja, nee, ja, nou ja, daar was ik niet op gekomen. Maar ik vond mijn boterkaas en eieren toch stiekem ook nog wel een hele goeie. Even kijken, gaan we door met de volgende. We gaan naar Janaika. En oh, die zijn altijd zo moeilijk. Janaika, vertel.
3: Hoi, dit is Marjoni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week. Okay. Raadsel is...
0: Nou, ja.
3: Wat kun je niet breken als je valt? Ik ben benieuwd of je deze weet. Groetjes van Janaika.
0: Oh, oké. Wat kun je niet breken als je valt? Nou ja, je been kan je breken. Je arm kan je breken. Kan je je hart ook breken als je valt? Ze zeggen toch altijd dat je je hart breekt als de verkering uitgaat, bijvoorbeeld. Zou ik hem deze keer nou gewoon een keer goed hebben? Die raadsels van Janaika zijn namelijk altijd super moeilijk, dus ik ben benieuwd. Janaika, is het je hart? Kan dat?
3: En weet antwoord al. Het antwoord is, dan komt die tromgeroffel.
0: Oh, je val. Nou ja, dat had ook gekund natuurlijk. Ja, nee, oh, balen, dan had ik hem nou weer fout. Maar ik zat wel in de buurt, toch? Nou ja, ongeveer. Ja. Dankjewel, Janaika, voor jouw ingestuurde raadsel. Leuk dat je dat gedaan hebt. Ja, en ze vraagt ook nog het liedje van Dirk Schelen aan. Insmeren, die gaan we zo meteen ook nog draaien. Want dat is belangrijk, het is buiten hartstikke warm. Even kijken, dan hebben we er nog eentje. Debbie, vertel.
4: Hoi DJ Arnoud, hoi DJ Mioni. Ik heb nog een leuk raadsel.
0: Ja?
4: Wat zegt de regen tegen de Spaanse zon?
0: Wat zegt de regen tegen de Spaanse zon? Hallo, jij ook hier? Zoiets? Ik kan niet zo goed Spaans, want misschien zou hij dat in het Spaans zeggen. Dus ik heb geen idee hoe dat klinkt, Debbie. Wat zegt de regen in de tegen de Spaanse zon? Ik heb geen idee, Debbie.
4: Zal ik het zeggen?
0: Ja.
4: Ik ga op vakantie naar Nederland en laat het regenen.
0: Nee.
4: Goedjes van Janine en Debbie. Uit Spanje.
0: Ja, als je lekker inderdaad in Spanje op vakantie bent, dan snap ik wel dat je de leuke Spaanse mop hebt verteld, Debbie. Nou, ik hoop niet dat we die regen snel weer krijgen, want ik was juist eindelijk blij dat het eindelijk zo lekker weer is in Nederland. Dus Debbie, die regen mag je voorlopig nog niet onze kant op sturen. Dat vind ik zonde, ja. Even kijken, heb ik een volgende binnengekregen van Nikita. Nikita, vertel.
5: Hoi DJ Marjoni, ik
0: Hallo.
5: Heb een raadsel voor je.
0: Ja?
5: Wat loopt er 's ochtends op 4 benen, 's middags op 2 en 's avonds op 3? Ik hoop dat je het goede antwoord weet.
0: Nikita, ik ben zo slecht in rekenen. Dus 's ochtends zijn het 4 benen. Wat was het nou nog een keer? 's ochtends is het 4 benen en daarna?
5: Ik heb een raadsel voor je. Wat loopt er 's ochtends op 4 benen,
0: 's
5: middags op 2 en 's avonds op 3? Ik hoop dat je het goede antwoord weet.
0: Ik heb echt geen idee. Wat loopt op 4 benen? Ja, een hond of zo? Nee, dat kan niet. Die loopt niet op 2 benen 's middags. Een paard? Nee, ook niet. Die heeft ook allemaal 4 benen. Ik heb geen idee. Ik zit heel erg in de hoek van dieren te denken. Maar misschien dat het helemaal niet klopt. Dus Nikita, ik heb echt werkelijk waar geen idee. Deze is wel heel moeilijk, zeg.
5: Hoi, Dietje Maroni. Dit is het antwoord op de vraag.
0: Ja?
5: Het antwoord is een mens. Want als baby kruip je, als tiener loop je op 2 benen. En als ouder loop je op 2 benen en een stok.
0: Oh.
5: En ik wil graag ook nog een liedje aanvragen in Spanje. Want over 2 weken ga ik naar Spanje toe.
0: Ach, lekker. Dan kan je Debbie afwisselen, zeg. Deze had ik ook niet goed geraden, hoor. Inderdaad, een baby kruipt. Dus dan heb je feitelijk gezien inderdaad een beetje 4 benen. En als opa of oma heb je soms een stokje aan. Ook deze vond ik wel heel erg moeilijk, jongens. Ik denk dat ik nog even opnieuw moest gaan leren moppetappen of zo. Want ik had het vandaag niet heel goed gedaan, volgens mij.

Nou, ik heb ook wel zin in een feestje. Net zo'n leuk feestje als waar de partycrew het over had. Over feestjes gesproken. Nou is het komend weekend hartstikke lekker warm. Er wordt ook gezegd, jongens, plan je dag. Ga niet met z'n allen massaal naar het strand, want dan wordt het daar oh zo druk. Maar dat is waarschijnlijk niet het enige wat heel veel Nederlanders gaan doen. Ik denk dat op heel veel plekken de barbecue ook aangaat. Nou is het vanavond bij mij frietjesavond. Altijd op vrijdag, maar... We hebben het gisteren thuis wel al over gehad. Van ja, wat gaan we doen? Gaan we wel barbecuen? Gaan we niet barbecuen? Gaan we met wie gaan we dat doen? Dus nou ja, ik zou me niks verbazen als er komend weekend... en misschien zelfs vandaag al... op heel veel plekken rook uit de achtertuin komt. Jongens, dan dus geen paniek. Er staat niks in de fik. Iedereen is nou gewoon lekker aan het barbecuen.

0: als een witte ijsbeer.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
9: Hallo.

0: Radio Wish.
1: Is een goed idee, Bob.
2: We hebben al een uurtje erop zitten van de vrijdagmiddagshow. Maar uurtje 2 staat er natuurlijk gewoon nog klaar voor. En ik heb inmiddels al wat berichtjes binnengekregen van luisteraars. Natuurlijk die allemaal net gestemd hebben op de battle. Dus dankjewel daarvoor. Ook van de moppetappen. Maar ik heb hier bijvoorbeeld een hele leuke foto binnengekregen. Dat is een foto van Rick samen met zijn beste vriend Jelle. En die staan op de foto met een heel groot waterijsje. Ja, ik denk dat papa en mama dachten, het is warm. Het is tijd inderdaad voor ijs. En ondertussen zijn ze dus lekker aan het buiten spelen. Aan het luisteren naar Hallo Kids Radio. Dus heren, wat leuk dat jullie in de tuin ook lekker kunnen luisteren. Ja, en dat is eigenlijk alleen maar leuk, hè. Want een radiozender kan je eigenlijk overal luisteren. In ons geval, als je maar zorgt dat je internet hebt. Dus de meeste mensen hebben volgens mij ook wel internet in de tuin. Dus dan kan je inderdaad ook wel lekker buiten luisteren. Met zo'n speciaal speakertje. Die kan je dan gaan aanzetten, zodat je hem overal mee naartoe kan nemen. Sterker nog, als het straks vakantie is, dan weet ik van een aantal dat ze ons zelfs meenemen naar de camping in Frankrijk. En in de camping in Spanje staan we ook regelmatig aan. Dat is helemaal leuk natuurlijk. Zeg, zometeen natuurlijk nog een laatste ronde platenkast. Deze week de Zero's. En ik dacht, misschien is het wel zo leuk als we dan even kunnen afsluiten met een echte goede zomerse hit. Ja, maar dan wel natuurlijk uit de Zero's, want dat is het thema van deze week van de platenkast. Dus heb je tips? Stuur ze vooral even in. Want dan kunnen we even gaan kijken, wat is nou de leukste grote zomerhit van die tijd? Waarbij we echt denken, ja, nu voelt het echt als 30 graden. Want dan kunnen we die zometeen nog even laten horen. Want ja, volgende week een ander thema. En ik kan je alvast verklappen, ik ga nog niet alles zeggen, maar dan is het een niet een thema van een jaartal, maar van één artiest. En dat is een artiest die is hartstikke bekend. Die was laatst nog in Nederland met een concert. Nou, er zijn heel veel mensen naartoe geweest.

0: Was Freek later.
1: Ja, dit wist je misschien helemaal niet, hè? Maar Freek Vonk heeft inderdaad muziek gemaakt samen met rapper Yes R. En dat liedje heet dan weer In het Hol van de Leeuw. Spannend. Ja, en zo'n leeuw maakt natuurlijk best wel flink geluid. Hè? Zo'n brul die gaat keihard. Maar weet je wat ook heel hard gaat? Dat is het alarm. Ja, en dan bedoel ik niet het alarm van je telefoon of van je wekker. Nee, dan bedoel ik het speciale luchtalarm. Nou, dat hoor je één keer per maand. Altijd op de maandag, precies om 12 uur. Dat het altijd even een soort controle rondje is. Hè? Werkt alles nog en dat iedereen weet hoe het klinkt. Maar ze willen daar vanaf. Ja, de bedoeling is dat we vanaf 2028 dat alarm niet meer gaan horen. En dat je dus elke eerste maandag van de maand alleen nog maar een sirene krijgt op je telefoon. Ja, klinkt alleen niet helemaal hetzelfde, want dat heet namelijk een speciaal NL-alert. Dan krijg je een soort tekstberichtje waar wat in staat, waarbij je waarschuwing vermeld kan worden. En dat willen ze dus nu helemaal gaan veranderen vanaf 2028. Duurt dus nog wel even 2 jaar. Want ja, de overheid zegt... Ja, maar iedereen heeft tegenwoordig een telefoon. Dus dat is eigenlijk net zo handig. Dan hebben we dat andere ding niet meer nodig. Dat is ouderwets. Alleen ja, wat is nou het verhaal? Het is leuk natuurlijk dat de overheid dit kan vinden. Maar er zijn best wel veel mensen boos. Want die zeggen, ja, maar als mijn telefoon ineens vanaf het niets afgaat, dan schrik ik ervan. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik heb mijn telefoon niet altijd bij me. Dus stel je voor, dat geluid gaat af en de telefoon ligt in een hele andere kamer. Dan hoor ik het misschien niet. Dus ja, kijk... De bedoeling is toch echt dat het luchtalarm gaat stoppen in 2028. Maar er zijn dus nu nou ja, toch best wel wat mensen boos. En die vinden dat de overheid moet gaan nadenken voor een soort tussenoplossing. Ik ben benieuwd of die tussenoplossing er gaat komen. Maar die NL Alert, ja, die is eigenlijk al deels uitgerold. Want je hebt hem misschien al wel eens gehoord op je telefoon van papa of mama. Of misschien wel op je eigen telefoon. Want een aantal jaar gebruiken we dat al. Maar de bedoeling is dus dat vanaf 2028 alleen nog maar het alarm op je telefoon afgaat. En niet meer dat hele heftige luchtalarm wat je altijd hoort op maandag. Om 12 uur dat je je vingers in je oren moet stoppen.

0: hoorde je net op Hallo Kids Radio. En die heeft het ook al een keer voor elkaar gekregen. Ja, om die superhit te pakken bij Hallo Kids Radio. En op vrijdagmiddag, dan gaan we altijd alvast een klein beetje spieken naar volgende week. Dus ik ga je zometeen de superhit laten horen van de komende week. Een hele leuke hit, als je het mij vraagt. Wat ook weer een klein beetje met het Songfestival te maken heeft. Net zoals dat van Luna Sabella. We gaan namelijk luisteren naar de allernieuwste van de heren van de band Level Up. Dit is hun tweede single, want ze hebben vorig jaar namelijk nog meegedaan aan het Junior Songfestival. Nu dus helemaal als zichzelf. En dat is volgende week de superhit.
1: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
2: De superhit.
1: Bij Hallo Kids Radio.

K3 met Waterval. Het eerste liedje waarbij Julia meedeed als K3. Is inmiddels alweer 5 jaar geleden. Dit jaar heeft ze als het ware een jubileum. Net zoals Hallo Kids Radio. Wij zijn als het ware even oud. Dat is altijd dan wel weer makkelijk om te onthouden natuurlijk. Hè? Zeg, over belangrijke verjaardagen gesproken. We zingen natuurlijk elke dag speciaal voor de jarige Joppe. Dat doen we natuurlijk in de ochtendshow om 7:30. Dus als je nog niet bij ons op de verjaardagskalender staat, dan vul dat eventjes in. Want dan kan het zijn dat we misschien jou wel gaan bellen. Maar zingen, dat gaan we sowieso doen. Want de verjaardag is de belangrijkste dag van het jaar. Over die verjaardag gesproken. Ik heb een berichtje binnengekregen van een papa. Maar eigenlijk niet alleen van een papa, maar ook van een aantal anderen. Want ze zijn namelijk lekker in de tuin alvast alles klaar aan het zetten voor de barbecue. Kijk, dat is helemaal leuk. Namelijk, de barbecue is eigenlijk ook meteen een feestje. Ja, want dit is namelijk papa Jack. Coole naam, papa. Papa Jack. En die zegt, ja, we vieren alvast niet alleen mijn verjaardag, maar ook binnenkort de verjaardag van mijn vrouw. Want die is namelijk volgende week jarig. Dus vanmiddag zometeen lekker een barbecue. En we zouden nog wel een leuk liedje willen horen. Wat ook leuk is voor ons. Want die kinderliedjes die we net horen, waren ook leuk. Maar wij willen toch even net wat anders. Kijk, nou, natuurlijk mag dat. Kijk, zolang het allemaal oké is dat we het kunnen draaien op Hallo Kids Radio, is dat geen enkel probleem. En helemaal papa Jack, als het ook een beetje voor jouw verjaardag is. Dus dat kunnen we doen. En wat wilde jullie dan graag horen? Ja, dat is wel, dit was wel een grote hit een paar maanden geleden. Terwijl Samuel Welte is nog niet eens zo heel oud. Hij is pas 18. En hij had al een hele grote hit met Echte Liefde is te koop. En papa Jack wilde hij wel graag horen. En zijn vrouw volgens mij ook.

Ook de gelaarster kat maakt leuke liedjes hier op Hallo Kids Radio. Zeg, ik heb wel eens de vraag gekregen. Joh, superleuk die vrijdagmiddag uitzending. Maar worden daar ook wel eens prijzen in weggegeven? Ja, goede vraag natuurlijk. Ik snap het volledig. Want in de ochtendshow worden altijd leuke prijzen weggegeven. Bij de show van Studio 100. Hè. De wereld van Studio 100 valt ook regelmatig wat te winnen. Ook bij de show van DJ Johan in het weekend. De weekendshow valt ook wel wat te winnen. Dus ja, ik snap wel waarom iedereen denkt ja. Maar waarom dan niet in de vrijdagmiddagshow? Nou, ja, we moeten natuurlijk wel mensen hebben die iets kunnen regelen. Dat sowieso. Er moeten bedrijven zijn of organisaties zijn die zeggen, nou, we hebben nou toch iets leuks. Daar zouden we graag extra aandacht aan willen hebben. Maar, kijk, Hallo Kids Radio bestaat dit jaar alweer 5 jaar. Een hele mooie mijlpaal natuurlijk. En voorlopig gaan we nog lang niet stoppen. Absoluut niet. Want hoe meer kinderen lekker naar Kids Radio luisteren, hoe beter natuurlijk. Maar doordat we dit jaar ons jubileum hebben, ben ik wel met iets bezig om te regelen. Voor, binnenkort misschien wel voor in de vrijdagmiddagshow. Dat er dan dus tickets te winnen zijn. Maar daar kan ik nu nog niet alles over verklappen. Nee, maar wat ik dus wel kan vertellen is dat ik dus wel bezig ben met een winactie voor de vrijdagmiddag. Dus dat is niet voor vandaag, maar wel binnenkort. Dus ja, hou ons in de gaten, hè, want we gaan het natuurlijk vertellen op de radio als dat gebeurt. En misschien ook goed om te weten, je kan het bijvoorbeeld ook als een van de eerste lezen in onze nieuwsbrief. En ja joh, laten daar nou ook nog winacties voorbij komen. En het leuke is trouwens wel, in die nieuwsbrief komen heel vaak winacties voorbij die je niet hoort op de radio. Dus dat betekent dat zijn dan weer hele andere prijzen. Dat zijn soms hele exclusieve dingen. Want we hebben wel eens bioscoopkaartjes weggegeven voor een speciale première editie. We hebben wel eens tickets weggegeven voor toen die hele grote Efteling voorstellingen. Gigantisch, ook Sinterklaas voorstellingen. Ja, dat gebeurt allemaal alleen maar in de nieuwsbrief. Dus als je daar lid van wil worden, kijk dan even op onze website hallokidsradio.nl. En daar staat er zo rechts onderin een blokje met nieuwsbrief. Nou, als je daar dan even lid van wordt, dan krijg je al die informatie. Dus niet alleen de winacties, maar ook alle informatie over Hallo Kids Radio. Om de zoveel weken in je mailbox. En ik kan je verklappen, die nieuwsbrief gaat daar binnenkort weer uit.

0: Dat was een lekker dansliedje, maar we blijven nog even dansen.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, en dit is vooral een dansliedje waarbij je misschien een beetje moet kijken naar papa of mama. Want die kunnen het dansje vast en zeker nog wel doen. We zitten namelijk in de platenkast, de laatste ronde van de Zero's. Dus ja, dan wordt het een beetje een uitsmijter. En ik dacht, gezien het weer, het is hartstikke warm buiten. Het blijft ook hartstikke warm, want komend weekend wordt het zelfs nog warmer dan dat het vandaag is geworden. Dus ik dacht, we gaan even met z'n allen richting 2002 en gaan we dansen op dat ketchup liedje. Ja, ja, dat was van de meidengroep Last Ketchup. Was een hele grote zomerhit toen. Ik kan me ook nog herinneren toen het uitkwam. Toen zat ik geloof ik in de, ja, wat was het, groep 2 of groep 3, zoiets. En we kenden allemaal dat ene dansje. Alleen we hadden geen idee wat ze aan het zingen waren. Want ik weet eigenlijk nog steeds niet wat voor een tekst dat nou is. Ja, het is Spaans, maar wat ze precies zingen, geen idee. Maar iedereen kende het in Nederland eigenlijk vooral als de ketchup song. Dus even met z'n allen nog een keertje rond de platenkast met dit zomerse liedje.

0: Evie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Ik ben het helemaal met ze eens, met Titus en Fien, want die hebben zo'n zin in de zomer. Nou ja, met deze temperaturen heb ik dat ook wel.
3: Oh, lekker.

Ja, bij mij gaat straks de airfryer aan. Want bij ons is het altijd vrijdag frietjesdag. Zelfs als het zo warm weer is. Ja, want eigenlijk zou je nu veel beter bijvoorbeeld lekker een bakje sla kunnen eten. Of een koude couscous salade bijvoorbeeld. Maar ja, ik heb al de hele week zo'n zin in frietjes. Dus ik ga niet skippen. Dan ga ik morgen wel aan de sla. Of zondag. Want dan wordt het natuurlijk ook hartstikke warm weer. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag met dit lekkere weekend wat voor de boeg staat. Namelijk met warme temperaturen en natuurlijk met een extra dagje vrij. Want maandag is het tweede Pinksterdag. Het enige wat we nu nog hoeven te doen is... Alhoewel, hoe gaan we dit eigenlijk oplossen? Ik had gewonnen met de battle en DJ Arnoud, ja, die had verloren. Want die zit nog in Italië, dus... Ik weet niet of ik... ik denk niet dat ik zo snel verbinding kan maken. Nou, dan doe ik voor deze ene keer wel een klein beetje meezingen. Ook al had ik de

0: 看中了吗？
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Hallo Kids Radio.
8: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio, met

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: De zes dinaren. Ergens, heel lang geleden en heel ver hier vandaan, leefde een koningin. Niet zomaar een koningin, maar zoals je dat toen wel vaker had, was deze koningin ook een tovenares. Het was een kring van een vrouw die in heel haar leven nog geen 5 minuten aardig was geweest. Ze was ook monsterachtig lelijk. Als zij haar gezicht buiten liet zien, konden de vogels van schrik de hele dag niet meer fluiten. Maar wat nou zo gek was, ze had een beeldschone dochter. Ongelooflijk hoe zo'n lelijk eng mens zo'n prachtige dochter kon hebben. Vanuit de hele wereld kwamen er prinsen en rijke mannen de koningin vragen om met haar dochter te mogen trouwen. Maar daar had de koningin geen zin in. En dus verzon ze allerlei onmogelijke opdrachten. Als de trouwlustigen de opdrachten niet konden uitvoeren, werden ze betoverd en verdwenen ze gewoon. Nou, je begrijpt, er waren al heel wat prinsen verdwenen. Tot op een gegeven moment niemand meer durfde te gaan. Bijna niemand dan. Want ergens, heel ver weg, had een overmoedige prins besloten dat hij met de dochter van de heks ging trouwen. Hij stapte op zijn paard en vertrok. Na een aantal dagen lopen zag hij in de verte een heuvel met kleren aan.
1: Wat krijgen we daar nou? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wie doet dat nou?
0: Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het geen heuvel met kleren aan was, maar een man met een buik zo groot dat heel Nederland erin paste.
1: Hé, meneer, wat ligt u daar te liggen? Mag ik zeggen dat u de dikste man bent die ik ooit heb gezien?
2: Jazeker mag u dat. Tja, ik heb geen werk, want mensen vinden dat ik te veel eet en dus kunnen ze me niet betalen.
1: Nou, weet je wat? Ga met mij mee en dan zien we wel wat er van komt. Liggen kun je je hele leven nog, toch?
2: Heel graag. Als ik onderweg mag eten zoveel als ik wil, ben ik uw man. En Heuvelbuik is de naam.
0: Samen ging de reis verder tot plotseling Heuvelbuik begon te gieren van het lachen.
2: Kijk nou, een paar voeten en een stel benen. En daar, een lijf zonder hoofd. Dat is me ook wat.
1: Kom, gaan we kijken waar die twee hoofden zijn. Iets zegt mij dat het de moeite waard is.

0: Na een dag rijden kwamen ze bij een hoofd en even verderop zagen ze het andere hoofd. De een had een lang lijf en de andere had een enorme lange nek.
1: Ongelooflijk, wat een lange man ben jij, zeg. Waarom lig je hier? Voel je je niet lekker?
2: Ja, ik verveel me. Ik heb geen werk. Niemand wil mijn dienst omdat ik nergens binnen pas.
1: En jij met die lange nek? Hoe snuit jij je neus? Nou ja, ik nies maar wat. En hier ziet niemand me toch. Ik was het zat om uitgelachen te worden. Langnek is de naam. Kom, ga met mij mee. Ik blijf toch buiten. En wij zijn gewoon een paar rare snoeshanen bij elkaar. En als het niet bevalt, dan kunnen jullie altijd nog een uitkijktoren worden.
0: Toen ze de volgende morgen weer op weg waren, zagen ze even verderop een man in het gras liggen met enorme oren. Daarnaast zat een man met een blinddoek voor. Kogeloog.
1: Sorry, maar zijn jullie iets kwijt? Een bril misschien?
3: Shh. Nee, ik luisterde heel even wat er aan de andere kant van de wereld gezegd werd. Ik kan namelijk zo goed horen dat ik zelfs het gras en de bloemen hoor groeien. En dat geeft een lawaai, zeg. Daarom zit ik ook hier. In de bewoonde wereld is het me gewoon te druk met al dat gekakel van iedereen. Alsjeblieft, wees u alsjeblieft een beetje stil.
1: En jij? Heb jij pijn aan je ogen?
2: Nee, dat niet. Maar als ik mijn blinddoek afdoe, maak ik alles kapot waar ik naar kijk. Zo sterk zijn mijn ogen.
1: Kom, ga met ons mee. Dat is toch veel gezelliger dan hier alleen blijven en jullie kunnen me helpen.
0: En zo kwamen Kogeloog en Luisterbink bij het bonte gezelschap. Net toen ze weer verder wilden gaan, hoorden ze in de bosjes een man kermen en bibberen. Ze gingen maar een polshoogte nemen, want ja, je kon natuurlijk nooit weten.
1: Hoe komt het dat je zo zit te bibberen? Het lijkt wel alsof je het koud hebt, beste man. Het zweet loopt in straaltjes van mij af en jij zit hier met drie jassen aan.
3: Dat is nou net het probleem. Hoe warmer, hoe kouder ik het heb. En andersom, daarom zit ik hier maar wat. Werken kan ik zo niet. En op de Noordpool is het voor mij prima te doen. Maar daar is dus geen werk. Ik ben koukleum aangenaam.
1: Als jij met me meegaat, ben ik van alle markten thuis en verveel jij je in elk geval niet. Kom op, vooruit met de geit.

0: Ze waren een week samen onderweg toen ze bij het land van de toverkoningin met de mooie dochter kwamen.
1: Zo, en hier eindigt mijn reis. Ik wil met de prinses trouwen, dus wens me maar geluk.
0: De 6 dienaren keken elkaar aan en dachten allemaal hetzelfde. Ook zij hadden gehoord wat de heks met prinsen deed die met haar dochter wilde trouwen.
2: Ach, kijk, daar hebben we weer zo'n held die met mijn dochter trouwen wil. Nou, dat kan hoor, maar eerst even 3 opdrachten uitvoeren, hè, zoals je voorgangers. Breng om te beginnen maar eens mijn ring, die ik jaren geleden in de Rode Zee heb laten vallen.
0: Teruggekomen bij de anderen, vertelde hij wat de opdracht was en gingen ze overleggen hoe ze de opdracht konden uitvoeren.
3: Ik loop gewoon de Rode Zee in en ga hem halen.
0: Na een tijdje kwam Torenbeen terug zonder ring.
3: Ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Ik heb de hele bodem afgevoeld met mijn lange armen, maar niks.
4: Well, eigenlijk komt het goed uit, want ik heb een reuzendorst. Ik drink die hele zee leeg en dan zien we hem vanzelf liggen.
0: Samen gingen ze op weg. En na een half uur kwamen ze terug met de ring. Blij sprong de prins op zijn paard en bracht de ring naar de heks.
2: Allemachtig, dat heb je snel gedaan. Nou ja, dit was dan ook wel erg makkelijk, hè? Nee, de volgende opdracht wordt echt hele andere koek, hoor. Om mijn kasteel lopen 300 koeien. En in mijn kelder liggen 300 vaten wijn. Heb je hem? 300 koeien, 300 vaten wijn. Nou, goed. Ik wil dat je die voor de ochtend allemaal opgegeten en gedronken hebt. Maar let op, hè. Er mag geen hoorn of haartje van de koe blijven liggen. En van de wijn wil ik geen druppeltje meer zien. Begrepen?
1: Ja, dat is jammer dat ik alleen moet eten. Mag ik misschien mijn vrienden uitnodigen?
2: Oh, je mag er een meenemen, hoor, voor de gezelligheid. Voor je laatste maaltijd. Maakt me niet uit.
0: De prins ging terug naar de dienaren en vroeg aan Heuvelbuik of hij nog honger en dorst had.
4: Nou, ik ben blij dat u het vraagt. Want van al dat zoute water heb ik nog meer dorst gekregen. En met water vul je geen krater. Nou, kom maar op met dat eten.
0: Samen gingen ze op weg naar de heks. En toen ze een rondje om het kasteel hadden gelopen, had de dikkerd alle koeien opgegeten met huid en haar. Ze liepen het kasteel binnen, rechtdoor naar de kelder. Want Heuvelbuik had wel erge dorst gekregen van al dat eten. Toen hij alle wijn op had, liet hij een keiharde boer.
4: Zo, dat was een goede bodem. Lekker zeg.
0: De heks was zo geschrokken van de harde boer dat ze naar beneden kwam rennen. En ze schrok nog harder toen ze zag dat alles op was en de prins haar vriendelijk toelachte.
2: Vraag me af hoe je dit gedaan hebt. Maar denk jij maar niet dat je er al bent, hoor. Want ik heb nog steeds een opdracht voor je. De moeilijkste moet je nog doen. Vergeet dat niet. Ik breng je vanavond mijn dochter en kom haar dan om 12:00 vannacht weer ophalen. Als ze niet meer bij je is, als ik kom, dan is het gebeurd met je. En zal ik je straffen.

0: De prins ging naar huis en even later werd de prinses gebracht. Heuvelbuik ging voor de deur zitten, Torenbeen ging om hen heen liggen als een ketting en Langnek ging op de uitkijk staan. De anderen babbelden wat met elkaar en maakten grapjes. Dat ging zo goed tot een uur of 11. De heks nam het zekere voor het onzekere en sprak een toverspreuk uit. Meteen vielen ze allemaal in slaap. Om 11:45 werd Heuvelbuik wakker van de honger en maakte de anderen ook snel wakker toen hij zag dat de prinses verdwenen was. Even was er paniek, maar...
1: Sst, stil! Ik hoor wat! Oh ja, nu hoor ik het weer, oh niet zo hard! Ik hoor haar huilen, hier heel ver vandaan. Maar ik weet niet waar, want ik zie haar niet.
2: Ja, maar ik wel. Ik zie haar zitten tussen de rotsen. Kogeloog moet erheen, want de rotsen die moeten kapot. Torenbeen, jij moet hem brengen. Jij neemt zulke grote stappen, jij bent in een handomdraai weer terug.
0: Langnek had zijn nek inmiddels weer ingetrokken en samen met de anderen wachten ze tot de prinses terug was. Ondertussen stapte Torenbeen met grote passen de wereld over tot hij bij de rotsen kwam. Hij zette Kogeloog op de grond en deed een stap naar achteren. De blinddoek ging af en de rotsen spatten als een koek uit elkaar. En daar zat ze, de prinses. Snel nam Torenbeen haar op zijn rug en rende terug naar de prins. Nog 5 minuten. Als de wiede weerga ging hij Kogeloog halen. En ze waren net binnen toen de klok 12 sloeg en de heks binnenkwam.
3: Dit is ongehoord. Nog niemand heeft alle opdrachten goed vervuld. Als ik kon, zou ik je betroveren. Maar ja, zelfs een heks moet haar woord houden. Er is niets meer aan te doen. Oké, je mag mijn dochter trouwen.
0: De bruiloft werd gevierd en iedereen was blij dat het deze keer goed gegaan was. Iedereen, behalve de heks dan. Maar daar maakte niemand zich erg druk om. De prins nam zijn prinses mee terug naar huis. En de 6 dienaren, die hem zo trouw waren gebleven, kregen ieder een zak met geld en trokken weer verder de wijde wereld in. En iedereen leefde nog lang en gelukkig.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar ze toe.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Christmas. 3, 2, 1. Goodbye to you. Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: Música.
1: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
2: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
3: Nou, ik kan niet wachten.
2: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
4: Papa Charlie, what's your position over?
5: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
6: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
7: Roger.
6: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
2: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Hallo Kids Radio.
8: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
10: Aha!
8: Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
11: Hallo Kids Radio.
12: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: dappere kleermakertje. Op een van de meest stralende dagen van het jaar zat een klein mannetje met zijn benen over elkaar geslagen op een grote tafel voor het open raam. Hij had een vestje op zijn schoot liggen en was druk bezig met naald en draad om een lapje over een gat te naaien.
1: Zo, nou dat wordt weer een mooi vestje. Maar voordat ik verder ga, maak ik eerst een boterham klaar, want ik rammel van de honger.
0: Hij liep naar de keuken, pakte een bord en maakte een boterham met aardbeienjam.
1: Wat is een boterham met jam toch lekker?
0: Maar dikke bromvliegen hadden de jam ook geroken.
1: Bah, vieze vliegen!
0: Het kleermakertje werd boos en sloeg...
1: Hebbes!
0: met zijn hand in de jam.
1: Oh, gatsidari, wat een kleverige troep!
0: Hij keek naar de boterham die aan zijn hand kleefde en trok hem eraf. In de jam telde hij 7 vliegen.
1: Wauw! 7 bromvliegen in 1 klap dood. Oh, dat moet het hele dorp weten.
0: Hij waste zijn handen en pakte een sjaal. Daarop borduurde hij met gouddraad 7 in 1 klap.
1: Oh, maar wacht eens even. Niet alleen het dorp moet het weten. Nee, de hele wereld moet het weten. Ik trek erop uit.
0: Hij pakte snel wat kleding bij elkaar en iets om te eten. Een zacht gekookt eitje en een stuk oud hard brood.

0: Na een paar uurtjes te hebben gelopen, hielden de groene velden op om plaats te maken voor een groot bos. En daar kwam hij een reus tegen, die probeerde te lezen wat er op de sjaal van het kleermakertje stond.
1: Zeven in één. Zeven in één. Zeven in één klap. En ik moet geloven dat zo'n klein opdondertje als jij er zeven in één klap heeft neergeslagen.
2: Oh, toch is het zo. Wil je een wedstrijdje met me doen?
1: Wat? Een wedstrijd? Dat verlies je, kruimel. Nou, kom maar op dan. Zie jij deze steen? Kijk.
0: De reus vermorzelde de steen met zijn vuist tot gruis.
1: Doe jij me dat maar eens na, kleintje.
0: Het kleermakertje deed net alsof hij een steen pakte. Maar in werkelijkheid pakte hij vliegensvlug het zacht gekookte eitje uit zijn zak.
2: Kijk maar eens goed, grote lummel.
0: Natuurlijk had hij het ei zo fijn geknepen. De reus die dacht dat het kleermakertje ook een steen tot gruis had geknepen, schrok zich een hoedje.
1: Oké, jij bent inderdaad erg sterk. Zou jij mij kunnen helpen? Ik moet wat bomen mee naar huis nemen, want ik heb brandhout nodig.
2: Oh, tuurlijk, ik help je wel.
0: Maar eerst wilde het kleermakertje iets eten. Dus pakte hij het brood. Maar dat was zo oud dat het kraakte tussen zijn kiezen.
1: Hé? Wat eet jij daar?
2: Steen. Ik eet iedere dag twee stenen. Daar word je reuzensterk van.
1: Echt waar?
2: Ja, kijk, hier liggen nog meer stenen. Oh, die daar ziet er lekker uit.
0: De reus pakte de steen op en nam er een grote hap van.
1: Auw, mijn kiezen,
2: dat is normaal. Dat gebeurde bij mij ook de eerste keer. Maar blijven proberen, want je wordt steeds sterker, totdat het je een keertje lukt.
1: Hou op, opschepper. Ik weet nu wel dat je sterk bent. Hier heb je een paar bomen. Die kun je zeker wel alleen dragen, hè?
2: Ja, kijk, dat zou ik best willen, maar die bomen zijn voor jou. Dus ik vind dat je dat zelf moet doen. Maar omdat je zo aardig bent, wil ik wel de takken voor je dragen, oké?
0: Hij knikte grommend. Hij pakte de boomstammen en gooide ze over zijn schouder. Achter hem kroop het kleermakertje bovenop de takken die over de grond sleepte.
2: Nou, op deze manier hoef ik lekker zelf niets te dragen. En de reus merkte toch niet, want omkijken is er niet bij.

0: op zijn gat.
1: Na een tijdje kwamen ze bij het huis van de reus. Het kleermakertje sprong snel op de grond.
2: Ja, gooi die boomstammen daar maar neer. Ah, die takken waren ook zwaar, hoor.
1: En weer gromde de reus iets onverstaanbaars. Samen gingen ze het huis in. Daar zaten twee broers van de reus aan tafel.
3: Mannen, maak eens iets lekkers klaar voor deze krachtpatser.
4: Krachtpatser? Zie ze vliegen?
2: Dat is een klein opdondertje.
3: Kijk dan naar zijn sjerp. 7 in 1 klap. Hij heeft mij geholpen met die bomen die buiten liggen. En hij eet stenen.
1: De broers die behoorlijk onder de indruk waren, haasten zich om een lekkere maaltijd voor het kleermakertje in elkaar te draaien. Daarna maakten ze een bed voor hem op. En toen de reuzen allang in dromenland waren, was het kleermakertje nog altijd klaar wakker.
2: Nee, wat is dit matrashobbelig? Yes. Zo kan ik toch niet slapen, alsof er allemaal erten in mijn bed liggen. Nou, ik ga wel op de grond liggen, onder het bed.
1: Zo gezegd, zo gedaan. Maar midden in de nacht werd het kleermakertje wakker.
4: 7 in 1 klap? Wie denkt hij wel dat hij is?
2: Hey, zullen wij hem eens die 7 in 1 klap geven? Hij slaapt toch?
1: Zachtjes pakten de reuzen hun knuppels en slopen naar het bed van het kleermakertje. En daar sloegen ze erop los. Het kleermakertje, die veilig onder het bed lag, probeerde zijn lachen in te houden. Tevreden mompelend keerden de drie reuzen weer terug naar hun bed. En toen het kleermakertje zeker wist dat ze sliepen, liep hij naar de deur, gooide die met een klap open en riep hij zo hard als hij kon.
2: Dus jullie dachten mij iets te kunnen maken. Ik, degene die er 7 in 1 klap dood kan slaan.
1: De reuzen schrokken zich een hoedje en wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. In hun pyjama's renden ze naar buiten en vluchtten ze het land uit. Ondertussen was het nieuws van het kleermakertje als een lopend vuurtje door het land gegaan. Ook de koning hoorde van hem. Hij was radeloos, want er zaten ook bij hem 2 reuzen in het bos waar zijn koninkrijk veel last van had.
5: Boede, laat die man hier komen. Ik wil hem spreken.
1: Maar dat was nog niet zo eenvoudig, want het kleermakertje speelde niet meer voor held. Hij had inmiddels een nieuw huisje gevonden en was weer aan de slag gegaan als kleermaker. Maar toen de bode hem uiteindelijk vond, wilde hij toch wel mee naar het kasteel.
2: Majesteit, u wilde mij spreken?
5: Ah, eindelijk. Ja, ik heb van je heldendaden gehoord. Jij slaat er 7 in 1 klap dood als het op reuzen aankomt. Jij bent onze man. Jij wordt generaal van ons leger. In de noordelijke bossen wonen namelijk 2 gevaarlijke reuzen. Al mijn onderdanen zijn bang voor ze. Denk jij dat jij ze kunt verslaan?
2: Ik wil het graag proberen, majesteit.
1: 2 dagen later liep het kleermakertje met zijn leger naar de noordelijke bossen.
6: Generaal, vanaf hier durven we niet verder.
2: Toch, stelletje lafaards, maar het maakt niet uit.
1: Het kleermakertje deed zijn jasje uit.
2: Hou jij mijn jasje even vast?
1: En rolde zijn mouwen op. Als een echte held liep hij het bos in en liet de soldaten angstig en bibberend achter. Midden in het bos op een open plek zag het kleermakertje de 2 reuzen liggen. Het kleermakertje verzamelde een aantal stenen in zijn zakken en klom naar een hoge tak boven de 2 reuzen. Hij pakte een steen en gooide die op de buik van 1 van de 2. De reus werd natuurlijk wakker.
7: Oei, waarom sla jij mij?
8: Ik sla jou helemaal niet.
1: De 2 keken elkaar verbaasd aan en vielen weer in slaap. Toen gooide het kleermakertje een steen op de borst van de 2e reus.
8: Wat doe jij nou? Ik zei toch dat ik je niet had geslagen?
1: Hij draaide zich om en wilde weer verder slapen. Maar het kleermakertje liet weer een steen vallen op de 1e reus.
7: Hoi, krijg nou wat. Je slaapt maar wel. Wil jij soms vechten?
8: Ja, kom maar op. Ben je spuugzat? Ik sla je tot appelmoes.
1: De 2 reuzen sloegen elkaar zo hard dat het bos ervan trilde. Plotseling werd het muisstil.
2: Komen jullie maar! Oh ja, en neem een jasje mee!
1: De soldaten kwamen voorzichtig naar het kleermakertje toe. Deze stond triomfantelijk bovenop de 2 reuzen die naast elkaar lagen. Toen de koning hoorde wat er was gebeurd, werd ook hij een beetje bang voor het kleermakertje.
5: Oh, misschien wil hij wel koning worden. Weet je wat? Ik geef dat kleermakertje nog een heel moeilijke opdracht. Die durft hij vast niet uit te voeren. En als hij het wel durft, dan overleeft hij het toch niet.
2: Majesteit, daar ben ik weer.
5: Je bent alweer terug. Nou, heel erg bedankt voor het doden van de twee reuzen, hoor. Ik heb alleen nog een tweede en tevens laatste verzoek.
2: Zegt u het maar, majesteit.
5: In de zuidelijke bossen woont een boze eenhoorn. En hij is echt heel erg boos. En heel erg gevaarlijk. En
2: u wilt graag dat ik die eenhoorn vang?
5: Ja, vangen. Vang de boze eenhoorn. Als het je lukt, krijg je de helft van mijn koninkrijk. En mag je bovendien trouwen met mijn dochter. Oh, wat beloof ik nou toch allemaal weer?
2: Dat komt in orde, majesteit. Mag ik een bijl en een stuk touw lenen?
1: Dat was geen probleem.

0: Tegen de middag kwam hij bij de plek aan waar de eenhoorn zou moeten wonen.
1: Dit klopt niet. Dit is te stil.
0: Opeens hoorde het kleermakertje, die tegen een boom aan stond, gesnuif. Hij draaide zich om en daar stond de eenhoorn.
1: Oh, jij bent echt heel erg boos.
0: De eenhoorn brieste.
1: Als hij mij nu aanvalt, moet ik wegspringen, zodat hij zijn hoorn in die boom boort. En er is maar één moment waarop ik dat kan doen, anders ben ik dood.
0: Ging het razendsnel door het hoofd van het kleermakertje. De eenhoorn kwam briesend op hem af. Het kleermakertje wachtte en sprong op het laatste moment opzij. De eenhoorn boorde zijn hoorn in de boom.
1: Ik wist het wel. Ik wist dat ik het kon.
0: De eenhoorn was zo geschrokken en duizelig dat hij zich gewillig liet meevoeren naar het paleis.
2: Je bent werkelijk waar. Het dapperste kleermakertje dat ik ken. Ik moet mijn woord houden. Vooruit, je mag met mijn dochter trouwen.
0: Enkele maanden later luidden alle klokken in het hele koninkrijk. Want het kleermakertje trouwde met zijn lieve prinses. En ze leefden nog lang en gelukkig met hun 13 kindertjes. En de koning? Die was in zijn nopjes met zijn nageslacht.
2: Nee, niet al het zwaar komen. Blijf eraan, tot van koffie. Het is veel te gevaarlijk. Niet op die zendaf springen, jongens. Geen bal, leg ophouden.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
0: Kidsradio! Ja.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo? Je kan...

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

hou heel erg veel van jullie. Groetjes Milou en papa, ik hou heel erg veel van jullie. Heroes!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha,

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thuy en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Geen idee.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg.
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje.
1: Ja, jongens, jongens, meisjes.
3: Volgens mij is er hier iemand jarig.
4: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
5: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je mag daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom maar.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dank

0: Gids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Gids Radio is cool.
4: Gids Radio is echt super.
5: Gids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Gids Radio.
7: Wij vinden Gids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Gids Radio.